Die gaat over twee duels. Neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie? Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later op de dag stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël. Als derde eindigde Roemenië. Rond het Songfestival was dit jaar veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen over wie er mee mag doen. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De besmetting moet nog met een tweede test bevestigd worden. In dat geval zou de Canadese patiënt de 11e zijn bij wie het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen zijn overleden. Het schip zelf is onderweg naar Rotterdam en komt daar naar verwachting maandagochtend aan. Niemand van de bemanningsleden heeft symptomen van het hantavirus. De autoriteiten op Saba hebben een signalement en een foto verspreid van de Nederlander die sinds woensdag wordt vermist. De man van 53 was gaan wandelen aan de noordwestkant van het eiland. Er is naar hem gezocht met helikopters en er worden nu ook speurhonden ingezet. De autoriteiten zijn ook op zoek naar camerabeelden. Ibrahim Afellay stopt als assistent-trainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet verder te gaan. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistent-trainer. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël, als derde eindigde Roemenië. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is waarschijnlijk een nieuwe hanta-besmetting ontdekt. Een opvarende van het cruiseschip Hondius met lichte klachten testte positief. Een tweede test moet de besmetting nog bevestigen. Tot nu toe zijn 3 mensen na de uitbraak op de Hondius aan het virus overleden. Het weer, het raakt bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80... De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De regering van Venezuela heeft een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro het land uitgezet. Het gaat om zakenman en oud-minister Alex Saab, die gezien wordt als de financiële man achter Maduro. De Venezolaanse autoriteiten melden dat hij is uitgezet vanwege strafrechtelijke onderzoeken in de Verenigde Staten. Waar hij naartoe is gebracht, werd niet bekendgemaakt. Mogelijk moet Saab nu getuigen tegen Maduro. Die werd in januari opgepakt en meegenomen naar de VS en staat terecht voor onder meer drugshandel. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over eventuele Nederlandse deelnemen aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. Bulgarije heeft het Songfestival gewonnen. Israël werd tweede. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na ook al een eerdere zege. De tegenstander van Willem II wordt morgen bekend. Het wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op enige afstand volgde Israël op de tweede plaats. Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar vermist wordt niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de 53-jarige wandelaar die woensdag niet terugkeerde van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden en er is een foto en signalement van de man verspreid. Morgen wordt de zoektocht hervat, zegt het bestuur van het eiland, maar die is veranderd van een reddingsoperatie naar een bergingsoperatie. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in de Verenigde Staten terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. In de middag volgen ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Gijs, RTV Slos, met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek, Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar wordt vermist niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de wandelaar van 53 die woensdag niet terugkwam van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden. Ook werden een foto en een signalement van de man verspreid. Vandaag gaat de zoektocht verder, zegt het bestuur van het eiland. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in Amerika terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier naar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou in de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de 2e plek, Roemenië werd 3e. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. De Nederlandse man die wordt vermist op Saba is waarschijnlijk overleden, dat melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de wandelaar van 53, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet en wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Dan nog het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: in Goedemorgen. Van harte welkom bij Kopwijzer op zaterdag 16 mei 2026. Het is 5 over 10. Wij zijn bij u tot 12 uur. Ik geef u de onderwerpen tot 11 uur. We gaan in het tweede deel van dit eerste uurtje naar Voldenhoven, want daar wordt van alles georganiseerd. Dirk Brands is daar naartoe en die komt dadelijk live vanaf het Oldtimer Festival. En dan schuift hij een stukje op om verslag te doen van de havendagen die daar ook op dit moment worden georganiseerd. Tussendoor het lokale nieuws, maar wij starten met onze eerste gast. Hij is al aan tafel geschoven. Tinus Holteman, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Van Stem Steenwijkerland. Daar zitten we dan. Met nieuwe ingaan van de nieuwe periode van 4 jaren vraag je, hè, van welke portefeuilles heb jij? En toen dacht ik van, oh ja, dat is mooi, je hebt alles.
1: Ja, ik heb alles, ja. Ja, met één zetel heb je dus alles.
0: Met één zetel heb je alles, ja. Nou, dat klinkt goed, maar aan de andere kant kan me voorstellen dat dat best heel veel werk is.
1: Nou, dat is ook heel veel werk. We zijn natuurlijk al lang blij. In een korte periode van 2,5 maand tijd hebben wij dit voor elkaar gekregen. En toch een zetel gekregen. Kijk, het mooiste was natuurlijk 2 zetels. Dan kun je met z'n tweeën sparren en wat wisselen. Maar de komende raadsvergadering worden de burgerraadsleden geïnstalleerd. En bij ons worden ook 2 burgerraadsleden geïnstalleerd.
0: Dus op de achtergrond heb je sowieso al hulp. En deze mensen komen dan ook nog op de voorgrond. Dus die helpen jou daarbij.
1: Zeker.
0: Ja, het zal de mensen helder zijn. Het is al vaker besproken. Jij komt uit Buitengewoon Leefbaar. Ben je eigen partij begonnen. Die achterban die jij daarbij hebt gezocht. Hoeveel moeite heeft dat gekost om een stevige achterban te krijgen? Want het is voor deze periode die nu komt heel belangrijk.
1: Die achterban, hoe ik het voor elkaar gekregen heb. Er zijn doordat het anders is gelopen bij BGL. Mm. Ben ik daar bij weggegaan. En ik heb gesprekken gehad met het oprichtingsteam. Het waren goede gesprekken. En toen is het gestart. En er zijn wat spreiding geweest. Die heeft dit gedaan, die heeft dat gedaan. En ik ben de kandidaten bij langs geweest. En toch een lijst van 11 personen. We hadden er al 15, 16 op de lijst. Helaas, een paar vielen af door omstandigheden. Misschien over 4 jaar is dan kunnen aansluiten. Ja. Maar toch een lijst van 11 kandidaten.
0: Oftewel, toen heb jij een ontzettend drukke periode gehad. Want om in zo'n korte tijd het voor elkaar te boksen, dat je een gevulde lijst hebt waarmee je ook werkelijk mee kan gaan doen aan die gemeenteraadsverkiezingen, dat is nogal wat.
1: Ja, echt al mijn vrije tijd ging erin. Dus, maar dat heb ik er ook zeker voor over gehad, want anders had ik dat niet gedaan. Ik doe het echt ook voor de gemeenschap. Niet voor mezelf. Er wordt wel eens vaker gezegd van tegen de politici, zeg maar, dat je het voor jezelf doet. Helemaal niet. Ik vind, het kan anders en het moet ook anders in de gemeenteraad. En daar zetten wij ons zeker voor in.
0: Maar nu jij trekker bent en inderdaad met één zetel in de gemeenteraad zit. Ja, je zei net al even, twee was het mooist geweest. Maar wat ben je wel ontzettend blij met die ene?
1: Zeker.
0: Heb je ooit getwijfeld van als ik maar één krijg?
1: Zeker weten. Het was spannend de avond van de uitslagen, zeg maar. Mm. En er kwamen eerst minimaal de tellingen binnen. Maar later werden er steeds meer en meer. En toen was het al boven de 750 stemmen. En dat was er alleen. Dus daar waren we er zeker blij mee. Ja.
0: Nu zit jij er alleen voor. Niet helemaal alleen. Daar gaan we het zo eens even over hebben. Maar jij bent wel het boegbeeld van Stem. Betekent dat ook nog iets voor je vrije tijd of voor je werkzame leven, dat je dingen aan de kant hebt moeten schuiven om dit te kunnen doen? Want dit vreet tijd natuurlijk.
1: Het vreet zeker tijd. Ik heb zeker, met de oprichting, zeg maar, dat was het begin, dus die 2,5 maand tijd. Ik ben zelf nieuw huis aan het bouwen. Dat duurt al wat langer. Maar dat heeft echt wel zo'n 2,5 maand, 3 is dat stilgelegen, zeg maar.
0: Mm. Ja. Maar nu zit je een beetje in de flow?
1: Ja, het komt nu, zeg maar, de coalitie onderhandelingen, zeg maar, die gesprekken die zijn bezig. Ja, wij zitten dus er niet in. We hadden ons ook wel voor opengesteld.
0: Ja, want daar had ik nog even een coalitiegesprek.
1: Wij zitten dus niet in. Maar ja, het is nu iets rustiger. Het is, er komen dan wel de PBN, die komt er dus aan. Ja, dan heb je het zomerreces en dan is er weer een grote frisse start.
0: Ga je thuis weer bouwen?
1: Nee, ja, thuis weer bouwen.
0: Nu ook al natuurlijk. Maar die coalitiegesprekken, daar ben jij dan namens Stem alleen bij geweest? Of neem je dan ook iemand mee? Ik heb geen idee hoe dat gaat.
1: Nee hoor, er konden twee personen zeg maar erbij. Dus ik had iemand mee, zeg maar, die ook op de lijst stond. En daarvan zijn de gesprekken een gesprek geweest met de formateur, de verkenner. En ja.
0: Wat vind je van het voorstel van hem, hoe het nu eruit zou kunnen zien wat hem betreft?
1: Het is gedeeltelijk ben ik wij, zeg maar, onze fractie wel teleurgesteld.
0: Want hoe had je de vormgeving liever gezien? Ja, buiten het feit omdat je er zelf vraag in
1: had. Als je het nu zo bekijkt, zeg maar, er zitten vier verliezers in de coalitie straks.
0: Mm-hmm.
1: En dat doet niet recht aan de kiezer. En wij hadden het eerder gezien, zeg maar, nou ja, oké, BGL is de grootste. Die heeft er dan, nou ja, één, zeg maar, verloren. Ze hadden 8 zetels, nu 7 zetels. De VVD, zo hebben wij dat ook gezegd tegen de verkenner, de VVD is een beetje stabiel gebleven, niet zoveel verloren. Ja, de ChristenUnie wou niet meer meedoen, hebben wij toen begrepen. En ja, de PvdA GroenLinks, die heeft er 2 verloren. Dat is de grootste verliezer. Mm-hmm. Ja, dan moet je toch kijken een beetje naar de andere partijen en de winnaars.
0: En de CPB?
1: Nou, wij hebben dus gezegd van BGL, die heeft een lijst, zeg maar, wat grotendeels, merendeel, richting IJsselam, Steenwijk ligt. Dus aan de noordelijke kant en niet aan de zuidelijke kant. CPB zit aan de zuidelijke kant, is ook een lokale partij. Dus wij vonden wel dat de CPB daar goed in past. Nou, dat hebben ze nu ook wel gedaan. Ja, en we hebben gezegd als vierde partij, zeg maar, moet je toch even kijken, vonden wij toch naar een winnende partij. Mm. Dat recht doet aan de kiezer. En dat is dus niet gebeurd.
0: Nee, maar als je daar dan één partij bij had, als je bij wijze van spreken Partij van de Arbeid GroenLinks had willen omruilen, ja, wie zou daar dan op de plek kunnen staan? Niet één partij, dat zouden dan sowieso wel weer 2 zijn geworden.
1: Één partij zou kunnen, hoor. Zeker weten, dan hadden ze nog de meerderheid gehad. Dat was CDA of D66.
0: Ja, maar dan heb je wel een minime.
1: Ja, maar dan toch nog wel een meerderheid. Kijk, en een minimum, als het 1 of 2 zetels meer zijn dan de helft, dus zeg maar 15, 16 zetels, was dan toch wel genoeg geweest. En als ze dat nu te weinig vinden, wat wij vermoeden, zeg maar, van de verkenner, ja, dan zijn ze toch een beetje bang.
0: Wat verwacht je? Dit gaat door?
1: We weten het niet.
0: Je hoort er niks over.
1: We horen wel eens dat het moeizaam gaat, zeg maar, van sommige partijen, zeg maar. Dus ja.
0: Ah, binnenkort moet de klap er al op vallen, toch? Over een week? Ik weet niet eens. Volgende week, denk ik, of niet? Nou ja,
1: als
0: in ieder geval. Ja, precies. Ja. Als het doorgaat.
1: Als het doorgaat.
0: Ja, precies. Ja. En anders beginnen er weer andere gesprekken. Gaan we maar vanuit.
1: Ja, dan zouden ze weer opnieuw moeten beginnen, denk ik.
0: Ja. We gaan even onderbreken met muziekje. We gaan luisteren naar City to City.

0: We praten met Tinus Holteman van STEM Steenwijkerland. We hebben het er even over gehad dat hij het in zijn eentje moet doen. In zoverre dat hij binnenkort wordt bijgestaan door 2 burgerraadsleden. En dat sowieso op de achtergrond tal van mensen hem meehelpen. De meeste partijen hebben op maandagavond de fractievergaderingen. Doen jullie dat ook?
1: Ja, wij doen dat ook. Wij hebben ook gewoon een fractievergadering. En zitten wij ook gewoon in het gemeentehuis.
0: Ja. Laten we even naar actuele zaken gaan. Waar ben je met name mee bezig, druk mee, zaken uitzoeken en met mensen bevragen van wat vinden jullie ervan? Zijn er een paar hoofdzaken die nu spelen?
1: Wat nu speelt, zeg maar, niet zoveel. Ja, wel veel, maar zeg maar, wat is er afgespeeld? Dat was zeg maar de locatie van de Johan Friesenschool hier aan de Meppelenweg. Wat ze de locatie wilden, zeg maar. Daar hadden wij ook vragen gesteld aan de wethouder Trein Jonkman van of er een schone grondverklaring bij was. Mm-hmm. Nou, daar kon ze dus nog geen antwoord op geven. Ja, wat dan weer teleurstellend is, je vraagt het op dinsdagavond en je krijgt pas die maandag erop, smiddags, eind van de dag, krijg je pas de antwoorden van de wethouder.
0: En wat was het antwoord?
1: Het antwoord was nee.
0: Oftewel, het kan nog even duren.
1: Nou, dat dus niet, maar wat dus bleek, dus dat was wel mooi. Dat dus stond dus niet in het stuk. Dus Emmy Elgersma van D66, die kwam er dus achter dat de grond al van de gemeente was. En dat gepacht werd. En dat is dus informatie dat eigenlijk wel in het stuk moet, wat voor ligt, zeg maar, in de Raad voor de Politieke Markt, dat er natuurlijk wat bijgevoegd moet worden en dat er niet achtergehouden wordt.
0: Maar desalniettemin moet er dan toch nog steeds wel een schone grondverklaring
1: dat
0: komen?
1: Dat moet nog steeds, ja. Klopt. En dat is hetzelfde. Wat een teleurstellend is, dat is aan het Steenwijkerdiep, het pand van de EDA, had ik dus ook vragen bij waarom was dat de gemeente moest kopen. Dat het dus toch van een andere eigenaar was. En de gemeente die is dus gekocht, heb ik ook vragen gesteld van hoe gaat het dan met de smerige grond, zeg maar, die eronder zit. Want als een gemeente iets koopt, dan zijn de kosten dus voor de gemeente.
0: Ja.
1: Nou ja, wat blijkt, de gemeente dus gekocht. Was een budget voor de grond schoon te maken. En nu blijkt dat er een groot kostenpost komt, dat er nog meer vervuild is. En de gemeente kan het betalen. Of tenminste, de inwoners kunnen het weer betalen. Wat heel teleurstellend is.
0: Maar wat zou een oplossing zijn dan voor dat? Want je wilt wel die ruimte hebben.
1: Als het iets van een pand van iemand anders is, zeg maar. En een ander vastgoed, zeg maar. Een ander vastgoed willen kopen. Dan kunnen die zelf ook de onderhandeling hebben om het over te kopen. En niet de kosten dragen, zeg maar, de vervuilende kosten bij de gemeente, dat alle inwoners dat moeten betalen.
0: En wat is de reden geweest dat de gemeente in eerste instantie heeft gezegd van wij willen dit zelf hebben?
1: Dat is de grote vraag.
0: Maar die vraag ga jij nog stellen?
1: Die vraag hoeft niet meer gesteld te worden, want die is er al.
0: Ja, daar kan dan niet meer teruggedraaid worden.
1: Nee.
0: Oftewel, dat is dan dus van de gemeente. Hoe zit het met de rest van de plannen die er zijn met het diep? Want er gaat nogal wat veranderen. Het staat, gaat allemaal nogal op de schap.
1: Ja, er gaat nog wat gebeuren, ja. Heeft ook, zeg maar, het is op zich mooi dat het nu eindelijk eens een keer rond is. Want het ligt al heel lang braak. Daar zijn we zeker blij mee. Maar ja, wat het ook weer zo is. We hebben toen een vraag gesteld waarom was boven de oude locatie van Rijkmans, waar nu zeg maar de Aldi komt, waarom daar geen appartementen boven komen. En dan wordt er door het college wordt er gezegd van de Aldi wil het niet in verband met geluidsoverlast, et cetera. En elke keer kan in Steenwijk, kan iets niet. En in andere gemeentes dus kan dus wel. Maar als je er gewoon sociale huurwoningen boven doet, net als in Meppel en andere steden allemaal, 3 lagen hoog, moet je eens kijken wat voor woningen als je kunt realiseren op 1 locatie.
0: Maar daar kan nog wel iets mee, toch?
1: Daar kan niets mee. Dat is allemaal al uitgegeven qua vergunning. En dat is hetzelfde voor de nieuwe de oude locatie van de Jumbo. Want de Jumbo gaat dus nieuw bouwen. Dus alles gaat eraf. Komen er ook geen woningen boven. Dat is gewoon teleurstellend. Kijk maar waar de Aldi nu zit. Zijn ook woonlagen boven.
0: Ja.
1: En zo moeten we veel meer woning creëren in Steenwijk. De lucht in. En ook boven winkels.
0: Maar die plannen die zijn, neem ik aan, ook langsgekomen in de gemeenteraad.
1: Ja.
0: Toen jij erin zat.
1: Ja. Maar dan wordt de vraag stel ik dan wel van waarom worden er geen woningen gedaan? Ja, dat wilde vastgoedeigenaar niet, dat wilde hij niet. En of zo wordt er gesproken. Ja. En waarom kan dat in Steenwijk niet, zeg ik dan? En waarom kan het in andere gemeentes wel? Want ja. In Steenwijk wordt heel vaak gezegd, ja, kan niet en wil niet. Nou, mijn opa zei vroeger al, kan niet liggen op Kerkhof en wil niet liggen naast.
0: Dat zijn wij nou
1: in Steenwijk te veel gebruikt.
0: Ja, dat zijn dus zaken waar jouw partij... hier, dit kun je niet meer terugdraaien. Maar zaken die langskomen waar jullie echt bovenop gaan zitten.
1: Ja, daar gaan we bovenop zitten. Maar ook, het duurt allemaal lang met nieuwbouw voor woningen allemaal. Met bestemmingsplanwijzigingen, et cetera allemaal. Maar je kunt ook al in diverse kernen, dorpen, kun je grond in voren kopen. En dan kun je de voorbereidingen al doen. En als je de grond al hebt en je moet nog een andere bestemming erop krijgen, zet er eerst flexwoningen op. Ga daaraan beginnen. Zorg dat onze eigen jeugd en onze eigen inwoners zeg maar woningen krijgen.
0: Zoals bijvoorbeeld het plan in Ossenzijl.
1: In Ossenzijl, dat zijn een paar giletjes, zeg maar. Ja, dat klopt. Maar ook in de andere dorpen wel, zeker weten.
0: Ja, maar zo Ossenzijl is dan ook nog wel weer een project van mensen die daar wonen en die dat trekken.
1: Ja,
0: want dat heb je wel nodig natuurlijk, ja. Hè?
1: Dat de mensen het zelf willen. Ja. Het is heel knap dat hun dit voor elkaar hebben gekregen. Ja. Dat was waar wij als raad ook echt voorstander van.
0: Ja, en dat heb je in andere plaatsen misschien net iets minder? Of ja, ik weet het niet.
1: Ja, nou kijk, zoals als je kijkt in Wandelpeveen duurt het heel lang. En dan zit je weer bij Natura-gebied. Dat heb ik ook nog wel iets
0: over. Oh, Wandelpeveen is trouwens ook best actief. Die laat zich ook regelmatig zien. Van,
1: ja, nou, die laat zich ook regelmatig zien. Het is wel een bouwlocatie waar de school nu staat, dicht bij Natura 2000. En dat is natuurlijk wat het grootste risico. Maar aan de westkant van de Perelaar, richting zeg maar, de Blauwe Hand, daar is toekomstige bouwgrond. Dat staat zeg maar, al lang op papier. Gemeentehuis in Steenwijk kunnen ze daar niets meer van vinden. Maar de bewoners die daar aan de grens wonen, aan de sloot wonen, die hebben dat toen meegekregen toen ze de grond kochten. Let op, toekomstige bouwgrond aan die zijde, zeg maar. Begin dat land al te kopen. Die boer is gestopt, die heeft geen opvolgers, die heeft geen kinderen daarvoor. Zorg dat je met die boer, zeg maar, een prijsovereenkomst krijgt, zeg maar, dat je die grond kunt kopen al voor Wandelpeveen. En zet het uit. En dan ben je zo 10 jaar ben je verder.
0: Daar ga je voor inzetten.
1: Daar gaan we zeker voor inzetten.
0: Ja. Dat zijn woningbouwzaken. Diep hebben we even besproken. Zijn er nog andere zaken die binnenkort op de rol staan... waarvan je zegt, van daar gaan wij echt bovenop zitten en induiken?
1: Er speelt nu wat af wat er in de kranten dus zeg maar ook staat. Dat is dus Giethoorn met de varenvordering, zeg maar, met vergunning uitverlenen. Daar wordt ook elke keer gezegd van, ja, dat is Europees, is dat vrijgegeven allemaal. Daar kunnen wij verder niets aan doen. Dat is ook weer zoiets. Ja, dat kan niet. Daar blijf ik bij.
0: Soms kan het ook niet, hè?
1: Wij gaan het onderzoeken, zeg maar, via een andere kant, zeg maar, dat er wel een stop, een rem wordt opgezet. En als er een rem wordt opgezet, dan kijken van welke kant als je op kunt om dat probleem, zeg maar, op te lossen. Want het probleem is alleen maar dat de vergunningen worden vrijgegeven en dat er steeds meer boten bij komen.
0: Steeds meer boten, ja. Ja, ondanks het feit dat het niet echt fantastisch weer is geweest de laatste periode. Ze heeft het al een paar keer volgezeten weer in Giethoorn. Ja, dan zie je die plaatjes weer langskomen dat je denkt van, oh, gelukkig, dat fijn van daar niet naar Giethoorn zijn gegaan. Maar voor toerisme is het natuurlijk ook niet fijn. Nee,
1: het is zeker niet fijn. En het komt negatief in het nieuws. En we zijn een hele mooie toeristische gemeente. En waarvan Giethoorn natuurlijk de naam heeft. Dat is dan logisch door de oude film van Varen, zeg maar, van vroeger. Maar het zou wel jammer zijn dat het daar te kosten gaat door de negativiteit.
0: Gaan ook wel dingen goed, gelukkig,
1: zeker
0: in Steenwijkland. Zoals
1: weten.
0: De fietspaden.
1: De fietspaden die zijn hier. We zijn een van de mooiste, grootste gemeentes die de fietspaden op orde heeft allemaal. Nee hoor, er gaan zeker dingen goed wel.
0: Ja, gelukkig maar. En bij alles wat niet goed gaat, dan houden jullie vinger aan de pols en gaan jullie de komende 4 jaar mee bemoeien.
1: Zeker weten.
0: Ines, dankjewel. Fijn weekend. En nou, tot een volgende keer.
1: Ja, tot de volgende keer. Dankjewel. En veel succes.

0: Een hele goede morgen, dit is het lokale nieuws. Mijn naam is Daphne Stavast. De avondvierdaagse Wolvenga wordt dit jaar gehouden van dinsdag 2 tot en met vrijdag 5 juni. De start en finish zijn dan vanouds bij FC Wolvenga op Sportpark de Woluwiek. De avondvierdaagse Wolvenga wil meer verkeersregelaars. Wie geïnteresseerd is om te helpen is op maandag 18 mei vanaf 7:30 van harte welkom in de kantine. De gemeente Steenwijkerland gaat de komende periode op zoek naar een nieuwe ombudsman of vrouw die onafhankelijk persoon aan de slag gaat om inwoners bij allerlei problemen of klachten over gemeentelijke regelingen te helpen. Er is geld beschikbaar voor een ombudsfunctie voor 7 uur in de week. De druk op het stroomnet in Steenwijkerland neemt verder toe. Waren het nu tot nu toe alleen grootverbruikers die aanvragen moesten voor stroomaansluitingen, is het nu vanaf 1 juli ook gaat gelden voor bijvoorbeeld nieuwe woningen, winkels, scholen en laadpalen. Die waarschuwing geeft de gemeente Steenwijkerland woensdag af. Door de landelijke toenamelijke problematiek rondom de zogeheten netcongestie, filevorming op het stroomnet, moeten vanaf deze datum ook kleine verbruiksaansluitingen op de wachtlijst. Johan Wakker, coördinator van wijkagenten, spreekt van een zorgelijke situatie. Bij de politie van Steenwijkerland zijn de laatste weken zeker 10 meldingen binnengekomen over nepagenten. Er zijn nog geen verdachten aangehouden, al heeft dit fenomeen onze volledige aandacht. We hebben ook het idee dat de ellende veroorzaakt door nepagenten ooit gaat verdwijnen. Aldus Johan Wakker. De gemeente Steenwijkerland heeft het certificaat dementievriendelijke gemeente gekregen. Het certificaat is overhandigd aan wethouder Trein Jongman door vertegenwoordiger van Alzheimer Nederland. Op de nacht van donderdag van vrijdag heeft er na middernacht een ernstig ongeval plaatsgevonden op het fietspad langs de Olderwarkse weg bij Bassen. De twee fietsers zouden frontaal met elkaar in botsing zijn gekomen en vervolgens ter val zijn geraakt. Beide mannen raakten bij het incident zwaar gewond. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht. Dit was het lokale nieuws. Mijn naam is Daphne Stavast.
1: Dit was RTV Slos met nieuws uit de regio.

0: Ja, hier live in Volendam, Dirk Brands. We zitten hier aan tafel hier zo bij de... Waar zitten we eigenlijk, Dick?
1: Bij Paviljoen Zwemlust, tegenover de camping, de Raketien, zeg maar. Rond even festival, Volendam.
0: Ja, dat is heel mooi. En nog meer aangeschoven met burgemeester Dirk de Groot. Goedemorgen, Dirk.
2: Goedemorgen.
0: Welkom hier in Volendam.
2: Ja, hartstikke fijn. Mooie ochtend, mooi onthaal. En een heel mooi evenement, het Oldtimer Festival in Vollenhoven. En we zijn hier gezellig met elkaar even bijeen. En een bakje koffie.
0: Ja, een bakje koffie gaat er wel in, denk ik, want het is nog niet echt warm vanmorgen. Hè?
1: Nee, het is, maar ik heb het weerbericht bekeken, het blijft daar droog. Dus ik zou zeggen, kom massaal deze kant op. Ga er even uit en neem de Oldtimer mee. Dat is het mooiste natuurlijk.
0: Maar. Ja, de Oldtimer meenemen, maar ik heb hier ook een motorfanaat tegenover me zitten. Staat er nog wat tussen of ga je dat nog even bekijken?
2: Nou, we gaan sowieso straks even bekijken. Ik was hier mooi op tijd, dus toen stonden er nog niet heel veel. Maar volgens mij stond er een MVA Goesta bij de ingang. Dus die gaan we straks dan wel even met een speciaal oog bekijken. En we maken nog straks een slagje over het festivalterrein. Om te kijken wat voor moois er allemaal staat. En inderdaad, het blijft mooi weer. Het is droog. Het is fris, maar doe een dikke jas aan en kom vanmiddag lekker genieten in Vollenhoven.
0: Ja, is dit de eerste keer, burgemeester, dat u in Volendam bent?
2: Nee, dit is niet de eerste keer dat ik in Volendam ben. Nee. Ik ben nu al verschillende keren hier geweest. En ik vertelde dat net ook. Het is eigenlijk een beetje een verborgen pareltje. Want je rijdt om Volendam heen. Maar de bedoeling is eigenlijk dat je op een gegeven moment ook het centrum gaat bezoeken. En dan tref je iets heel moois aan. En zeker aan de achterkant. Vanuit dat perspectief kan je maar net hoe je er naar kijkt. Het is de voorkant op de achterkant. Maar ook de locatie waar we nu zijn. Aan het water, aan het strand, bij de camping. Ja, super locatie voor een stukje recreatieve ontspanning.
0: Ja, dat is het zeker. Hè? En Dick, wat is hier vandaag allemaal te beleven? Wat heb je allemaal in de pen zitten?
1: Het is gratis parkeren in ieder geval. Spring tussen Stormaan, Mark Braderi. Oude tractoren, woonwagens, vrachtwagens, brommers en motoren.
0: Ja, en je hebt zelf ook nog een museum hier, hè?
1: Dat is aan de andere kant, dat is bij de camping, zeg maar. Die is vandaag ook gratis toegankelijk. Dat is Bulldogen staan daar. Dat is een trekker van, uit Duitsland. Dat was nu de Sjondeer, zeg maar, de voorloper van de Sjondeer.
0: Oké, en ik zag ook wat bijzonders vanmorgen. Ik zag heel blazen ergens op. Dat is een nieuwe hobby van je?
1: Ja, ik had nog niet zoveel te doen. Ik denk, ik begin maar met blazen. Dus ik zit bij de Zuiderzeeblazers. Vliegen mee, doe mee. Ik zei, ja, vooruit dan. Ik doe één keer mee, ik kan geen nood lezen, dus wat dat nou toe gaat goed. Binnenkort een concours, dus wacht af.
0: Dus jij wil wel live optreden straks?
1: Ja, vorige week stond weer de molen in Hasselt. Of in Hasselt, bij de Zwaluw, hebben we geblazen, zeg maar, bij een evenement. En we blazen eigenlijk overal bij zo'n vraag.
0: Ah, dat is wel mooi. Is dat ook nog iets voor uw burgemeester om zoiets te gaan doen als hobby?
2: Nee, ik blijf qua hobby toch nog steeds het voorkeur geven voetbal. En ik kan ook geen noten lezen, maar ik heb dat ik heb andere stukken te lezen, om het zo te zeggen. Dus ik heb het daarmee druk genoeg. En af en toe is het ook gewoon eventjes een boek lezen, is ook wel eens heel fijn.
0: Ja, even rust in het hoofd, hè. Dat is altijd handig natuurlijk. Eens even kijken, Dick, wat wil je zeggen?
1: Oh, ik had nog wat. Vanmiddag om 3:00 en komt Harm Bolters van Agora, die komt hier nog zingen. Dus vanmiddag werd knettergezellig, zeg maar.
0: Oh, maar dat is helemaal goed. Maar dan bent u er niet meer waarschijnlijk, hè?
2: Nee, ik ga vanmiddag weer in dit geval niet direct naar Harlingen toe. Ik ga naar Blokzijl. Daar heb ik sleutels gekregen. Dus wij moeten schoonmaken en schilderen werkzaamheden doen. Om te zorgen dat we voor de zomer daar gaan wonen.
0: Oh, dat is interessant. Dat is even een mooi nieuwtje hier op de radio. En waar gaat u precies wonen in Blokzijl?
2: Ja, precies de locatie ga ik natuurlijk niet vertellen. In Blokzijl. En dat zal wel bekend worden dan. Maar nee, dus dat is... ik dacht dat het al wel bekend was. Maar inderdaad, ik ga in Blokzijl wonen. En daar hebben we ook zin in. En mooi fiets binnendoor, fiets dijk in de Vollenhoven. En dan geniet van een mooie gemeente.
0: Ja, u spreekt echt een oud blokzieliger. Dus wat dat betreft is het natuurlijk wel heel mooi. En de Verlozen, wat vindt hij ervan dat de burgemeester in Blokzijl gaat wonen?
1: Oh, die Verlozen bol die er staat, zeg maar. Die is gebouwd in Blokzijl, hè. Dus ik vind het prima. Hartstikke mooi, als maar in de gemeente is.
0: Ja, dat is helemaal mooi. Hey, jongens, we gaan nu naar een muziekje toe.

0: Harm Bolters was het net, het liedje werd mij verteld. En we zitten hier nog eigenlijk best wel gezellig hier aan tafel bij me aangekomen. Van deze aan de stoel. Goedemiddag, goedemorgen.
1: Goedemorgen nog, hè? Ja, ja. Nog steeds.
0: Ja, we waren er al vroeg bij natuurlijk, hè? Dus we bedenken al dat het middag is. Het is lekker warm hier, hè?
1: Het is heerlijk warm. Het is goed toeven hier op Takerdien. Dus eindig in Tiedem, gewoon langs komen, niet te bang wezen. Vaker ben je te bang, hè?
0: Ja, vaker wel, hè. Hey, maar daar gaan we het niet over hebben. Maar we gaan het hebben over volgende week natuurlijk, hè. Want daar ben jij de grootste organisator van het feest de Havendagen. En daar gaan we wat meer over te weten komen. Wanneer begint het allemaal, Anne?
1: Ja, volgende week vrijdagmiddag beginnen we met de Olde Mensentour. Dat is, de senioren uitvallen over, die mogen zich opgeven om met de bustocht mee te doen. Dan krijgen ze tijdens de rit een hapje en een drankje en op het einde een lekker broodje kroket. Maar sommige oudjes die zeggen nog steeds van, god, die bustocht, dat was zo mooi, want ik heb plekjes gezien, ik heb van mijn leven nog niet gezien. En die dames en die heren zijn ruim de 80 gepasseerd, dus hoe mooi kan dat wezen?
0: Ja, dat kan inderdaad heel mooi wezen. Hoe is dat tot stand gekomen? Hoe is dat bedacht?
1: Ja, nou, het was in het verleden al eens eerder georganiseerd geweest, maar goed, door organisatorische omstandigheden, vrijwilligers, financiën, is dat een beetje naar de achtergrond gedreven. Nou ja, zoals je weet hebben we sinds 3 jaar weer een nieuwe frisse commissie, die probeert de boel daar weer op gang te houden, op gang te krijgen en er weer wat leuks van te maken. Nou, de Olde Mensen Tour was tijdens de vergadering toch altijd weer een dingetje wat boven kwam drijven. Dus we hebben wat mensen buiten de commissie bereid gevonden om ons daarmee te helpen. Ik noem dan een Klaas Laske, die zijn schoonmoeder die zit in het zorgcentrum. Die kwam op een gegeven moment bij ons schot en toch hebben we leuk, wil ik wel een handje in helpen. Hè. Je weet, het is heel belangrijk. We hebben binnen de Havendagen een kleine commissie van 8 man, die het hele weekend zeg maar een beetje bestiert. Dus wat dat betreft is alle hulp welkom. Nou ja, Klaas Laske, die staat een beetje de aanjager van de Olde Mensen Tour. Wij regelen natuurlijk de boel. En daarnaast natuurlijk ook wat vrijwilligers uit het zorgcentrum zelf, want je begrijpt, als er een bus klaar staat om 2 uur en we beginnen om 1 uur met ik zal het niet heel chic zeggen, met inladen, dan heb je je tijd wel nodig, want ja, die komt met de rollator en die rijdt in een karretje, daar weet je alles van, Dirk. Dus het gaat altijd niet even vlot.
0: Ja, maar dat is mooi. Hè? Dat inladen, hoeveel laad je erin dan?
1: Ja, we hebben een bus, er kan 70 man in. En we hebben tot nu toe nog 50 aanmeldingen. Nou ja, we hebben natuurlijk nog een week, dus er kan nog wat bij komen. Maar we hebben er sowieso alweer meer dan vorig jaar. We hebben er ook wat meer aandacht aan besteed. Dus we hebben een paar leuke sponsors gevonden die en de hapjes en de drankjes financieren. En ook een patiëntjes instappen. Dus dat is alleen maar goed.
0: Nou, dat is goed om te horen. Hè? Dat is de vrijdagavond. Is er voor de jeugd op de vrijdagavond ook nog wat te beleven?
1: Ja, we hebben dan 2 evenementen op de vrijdag. Dat is dus de Olde Mensen Tour voor de oudjes. S'avonds hebben we een hele grote bingo. We beginnen redelijk vroeg met de bingo voor de jeugd. Met hele leuke prijzen. En s'avonds hebben we een volwassen bingo. Die duurt tot 1:30. 7 speelrondes met echt hele leuke prijzen. We hebben net even een voorgesprek gehad. Dat ik tegen je zei van, nou ja, de sponsoring in Vallenhoven gaat dus hartstikke goed. Kijk, zoals dit evenement waar we nu zitten, dat is natuurlijk toch ook een beetje zakelijk. Hè? Want dat is een bedrijf die dat organiseert. Op een hele leuke, verstandige manier. Wij zijn toch afhankelijk van geld wat we van derden krijgen. En ons motto is ook wel, we geven niet meer uit dan we hebben. Maar de afgelopen 3 jaar hebben we toch best wel een leuk evenement op de poten kunnen zetten. En wat de bingo betreft hebben we geen klagen met aanbod van spullen die allemaal van de middenstand uitvallen over.
0: Ja, want er zitten geen commerciële gedachten achter de avonddagen. Hè?
1: Er zit geen commerciële gedachte achter de avonddagen. We hebben een motto van wat de binnenkomst geven we uit. We hebben wel de afgelopen jaren een reservepotje opgebouwd. Dat willen we blijven doen om, als we een keer een lustrum hebben, om een keer uit te pakken. Ons motto is van de plus en min is gelijk.
0: Ja, nou, dat is een hartstikke mooi streven. Hè? Zaterdag is er dan nog veel te beleven.
1: Zaterdag is in principe de prio-dag. Dan hebben we dus vanaf 10 uur braderie tot 5 uur is er van alles te doen. Dan is ook wat hier vandaag zit, het visserscore. Dat is gewoon vaste waarde in Vallenhoven. We krijgen een dweilorkest uit Surhuis de Veen op visite. Er staat een klimtoren. Er komt een dame die kinderen gaat sminken. En natuurlijk de hele dag braderie, s'avonds live muziek. De bottervaart, je hebt van alles te doen. Ook in Vallenhoven zelf, die mensen benaderen ons. Kerken zijn los, er worden expositie. exposities gegeven, er zijn wandelingen worden daar georganiseerd. Dus zat te doen.
0: Dus eigenlijk, het is niet alleen bij de avond of in het vertier. Je kan in het stadje zelf kan je ook van alles beleven. En bij zondag, wat is er zondag te doen?
1: Zondag hebben wij als commissie zijn een rustdag. Het is nog niet genoemd, maar we splitsen de avonddagen in tweeën. We hebben meer het organisatorische, dat is voor de avonddagen zelf, zoals braderie en dat soort dingen. We hebben een goede afspraak met de twee horecabedrijven van Loven, die zeg maar, het op een bepaald moment van ons overnemen. Stel de braderie is afgelopen, dan gaat de live muziek beginnen. Dat is allemaal het pakje aan met de horeca. Maar we hebben dus zowel op de zondag, op de zaterdagavond, zaterdagmiddag als zondagavond allemaal live muziek. En dat wordt allemaal verzorgd door de horeca. Zondagmiddag hebben we een wine and bites. Dan hebben we dus een wine and bites in combinatie met foodtrucks. Hele gezellige middag. Nou, het schijnt volgende week prachtig mooi weer te worden. Dus die wine and bites is dan ook, maar ook de zaterdag is dan bomvol met mensen en gezelligheid. Dus wees erbij.
0: Ja, en die muziek, is die gratis toegankelijk of hoe moet ik dat zien?
1: Ja, de havendagen staat bekend om zijn laagdrempeligheid. Het meeste is gratis. Er staat bijvoorbeeld bij de Wine & Bites staat er bijvoorbeeld een fotoboot. Die moeten wij ook betalen. Nou, daar vragen wij een kleine vergoeding voor. Dan kan je lekker een fotootje maken van de gezelligheid. Maar over het algemeen, de braderie, visserscore, de klimtoren, het sminken, dat bieden we allemaal gratis aan.
0: En wat zeg jij als organisator, wat is de leukste dag om te komen?
1: Ik zou beginnen op de vrijdagmiddag en ik zou eindigen op de maandag. Want we hebben het over de maandag nog niet gehad, hè?
0: Nee, daar hebben we nog niet over gehad. Hè? Dan ook nog een dingetje dan.
1: Jazeker. Maandagochtend organiseren we samen met de vier feesten die ook het Corso organiseren. Hebben we dus het Pinksterrijden. Wijd en zijd bekend hier in de regio. Daar gaan alle jeugdigen uit Vallenhoven gaan op trekkers worden die rondgereden door de regio. Ik heb in meerdere stukjes in de krant ook gezegd van we beginnen met de Olde Mensentour en we eindigen bijna met de kinderen op de aanhangwagen. Dus ja, hoe breed we het hebben, voor groot en klein, voor jong en oud, zijn we heel druk bezig. En dan hebben we smiddags nog havenspelen. Hebben we wat en een springkussen verstijnen. Dus als de kinderen terugkomen van Pinksterrijden, dan worden ze welkom gegeten onder aan de haven. Dan krijgen ze ook nog een ijs. En dan smiddags hebben we avondspelen. Dan gaat er wat grotere jeugd en de korselwagens die gaan met elkaar touw trekken en een beetje rouwdouwen. Maar heel gezellig het hele lange weekend afsluiten.
0: Ja, kortom, het is een heel goed en gezellig weekend. Ja. Zeg, mag ik jou bedanken hier zo voor deze geweldige vele informatie?
1: Ja, Dirk, en mag ik jou bedanken voor jouw aanwezigheid, zowel hier als en de aandacht die je geeft voor de avond daar.
0: Ja, dat is goed. Tot terug naar de studio.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers in problemen geraakt. Ze kwamen vast te zitten, waardoor dat gebeurde is niet duidelijk. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld. Die zette een helikopter in om lopers op te halen. Nog niet iedereen is opgehaald. Het gaat om 32 mensen, onder wie 4 gidsen. De wadlopers worden

0: een boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance klaar om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek en Roemenië werd derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook nog buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: laatste politieke ontwikkelingen en de gebeurtenissen in de gemeente.
1: Ja, goedemorgen en even weer een andere stem. Maar ik neem het laatste uurtje op me. Ik ben Kimberly. En voor het laatste uurtje Kopwijzer spreek ik Albert Gaal en Richard Buitenhuis over de avondvierdaagse 60 jaar. Daniel Haveman en Manuel Gonzalez over scouting. Luc Greven over de vrijwilligersavond Kopje Cultuur. En ik begin met Wilco Verschuren over de uitbreiding van Slager van Ondermarkt en een nieuw spel bij de Waterbuffelvorm. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, en ik mis dus nu Prison Escape.
2: Nee, de Prison Escape is er niet meer bij. Maar de Slager van Ondermarkt is uitgebreid naar Gamescape Ondermarkt, waar de Slager onderdeel van is. En vanuit het idee Prison Break hebben we een nieuwe gemaakt. En die heet Farmers Quest.
1: En dan denk ik, Slager van Oldermarkt, dat klinkt toch een beetje luguber.
2: Het is niet luguber, maar het is wel een heel spannend thema. Het is een verhaal dat een slager vroeger alles is verbrand en nu eigenlijk zijn werk weer heeft opgepakt. Alleen de vraag is of die nou dieren slacht of dat er toch andere dingen gebeuren. Dus het is heel spannend, maar er zit geen acteurs of luguberheid in. Maar wel gewoon een hoopje spanning.
1: En dan is het een escape room.
2: Ja, dus dat is echt een escape room.
1: Gaat met een groep de ruimte van die slager in en probeert dus te ontsnappen binnen
2: 60 minuten. Ja, je komt binnen, dan krijg je in de nieuwe ruimte hebben we ook echt een ontvangstruimte nu. Dus daar krijg je eerst instructies. En dan krijg je op een gegeven moment zijn dat je naar binnen mag. Doe je allemaal witte overjas aan. En dan gaat het gebeuren. En dan heb je 60 minuten de tijd om eruit te komen.
1: En toen dachten jullie, eentje is niet genoeg. We gaan door. Nee, we gaan iets nieuws verzinnen.
2: Klopt, ja.
1: En dan als ik richting Oldermarkt reis, zie altijd de Waterbuffelvorm.
2: Klopt.
1: Ik vind die beesten ook fascinerend.
2: Zijn ze zeker.
1: En toen dachten jullie, laten we hier eens wat mee doen.
2: Ja, ja, we hebben daar al een tijdje samenwerking mee. En op een gegeven moment waren we op zoek naar een nieuwe groepengame. Want die zijn er eigenlijk niet. Hè. Het nadeel is dat je bij een escape room vaak maar één keer kan spelen. En dan met 6, 8 personen kan, max. En ja, we hebben nu weer een game bedacht waarbij je weer vanaf 15 personen in groepen speelt tot 100 personen. En dan echt gewoon tussen de buffels. Dus je loopt over terrein. Je krijgt ook allemaal een passende kledij aan. En dan ga je het terrein op. En dan mag je op zoek naar de quest. En als je een quest hebt gevonden, dan ga je dat met je team spelen. Tegen de tijd, je bepaalt je inzet, je tactiek. En niets is wat het lijkt. Want op het moment dat je alles hebt, dan heb je ook nog jokers en alle topito's en dat soort zaken eromheen. En daarmee moet je zorgen dat je binnen een uur tijd zoveel mogelijk quests weet op te lossen.
1: Ja, het is ook weer een uur.
2: Ja, het is weer een uur. Ja, bij elkaar ben je anderhalf uur bezig. Want de uitleg hier is langer ervoor. En voordat iedereen alles aan heeft en gaat zoeken, ben je echt wel anderhalf uur bezig. Maar het spel aan zich is een 60 minuten plus 10 minuten instructie.
1: En dit hebben jullie met elkaar bedacht?
2: Het is een combinatie van een bedrijf in Nederland waar we een licentie in Noord-Nederland hebben. En daarmee hebben we het spel bedacht. En de vraag vanuit de Waterbuffel kwam eigenlijk ook van, ja, kunnen we niet iets leuks eromheen gaan doen? Toch wat breder oogpunt. Nou ja, toen hebben we dit met elkaar opgezet. En even kijken, 30 april hebben we alles gemonteerd en alles gedaan. En ja, als je nu overheen loopt, je staat aan de ene kant tussen de koeien, of tussen de waterbuffels, koeien mag ik niet zeggen, tussen de waterbuffels. En aan de andere kant loop je bij de ezel. Maar je kan ook gewoon in de winkel ergens iets zien en denken van, hé, wacht, verrek. Daar zit toch een tekentje op en dat is een spel. En dat is de interactie die je doet.
1: Dus met een groep kun je dan je daarvoor aanmelden, inschrijven.
2: Ja.
1: En op welke manier kan dat?
2: Dat kan gewoon op dit moment nog via onze e-mail. De site gaat volgende week definitief in de lucht. Op dit moment is die nog te boeken via gamescapeoldermarkt.nl. En dan is het gewoon een kwestie van aanvraag. We hebben geen online reserveringssysteem, omdat groepen, dat wordt zeg maar gecombineerd. Dus vaak wordt het ook aangeboden in met iets vooraf, of een lunch, of we doen een barbecue aan het eind. Dat is een samenwerkingsverband ook weer met andere bedrijven uit Oldermarkt. Met de stalhouderij, met restaurant bij Sam. Daardoor kunnen we eigenlijk een volledig pakket bieden, zowel voor de slager als voor Farmers Quest.
1: Ja, dus echt meer gericht op een dagje weg.
2: Een dagje weg, een middag uit. Maar wil je alleen het spel spelen, kan dat ook. Je bent nergens toe verplicht. En dan is het vanaf 15 personen is het te spelen. Tot ja, 100, 200 personen kunnen we handelen. En mocht dat niet willen op het bij Farmers Quest, dan hebben we zelfs de mogelijkheid om ook nog bij je bedrijf te komen.
1: Dat is helemaal tof natuurlijk.
2: Ja, is een iets andere variant, maar is wel een variant dat we kunnen doen.
1: En als je nou bang bent voor, ik wil zeggen, koeien maar waterbuffels?
2: Geen probleem, je staat er natuurlijk in zoverre tussen. Er staat altijd netjes een hek tussen. Alleen bij de dierenweide, maar goed, dat is een algemene dierenweide waar je doorheen mag lopen. Maar voor de rest wordt daar echt wel rekening mee gehouden. Maar je staat wel echt gewoon in de schuur bij de kippen, bij de buffels, op het terrein. Maar angst voor dieren hoeft niet te beperken.
1: Zit er nog wat in het vat?
2: Ja, we zijn druk door aan het ontwikkelen. We hebben natuurlijk in Gamescape hebben we ook nog een aantal mini-escapes. Daar hebben we Mystery Game als combinatie, zodat je de slager ook in twee groepen kan spelen. Dus dan kun je met 12 personen ook...
1: Dan gaat de ene groep even wat anders doen en terwijl de rest in de escape room zit.
2: Ja, 6 in de room en 6 die spelen dan Mystery Game. En na een uur, 5 kwartier draai je om. Dat is een mogelijkheid. We hebben een aantal outdoor games. En we zijn nog druk bezig met ontwikkelen om sowieso iets met kinderen voor een kindergame te komen. En ja, dit smaakt naar meer. Dus er gaat vast en zeker wat volgen.
1: En waar kunnen wij dit volgen? Straks de website, denk ik?
2: We hebben gamescapeonthemarkt.nl. Ook onze socials daarvan. En vanaf, ik verwacht volgende week, is farmersquest.nl ook online. En daarnaast hebben we diverse varianten waar je kan kijken. En natuurlijk, niet te vergeten, de slager van Ondermarkt heeft ook een eigen site waarbij je wel rechtstreeks ook online kan reserveren.
1: En wat zijn ongeveer de kosten waar ik aan zou moeten denken? Nee, ik zou zeggen per persoon of per groep.
2: Nee, de slager heeft een vast bedrag. Dat is €130. En daarvoor heb je bij elkaar 1,5 uur plezier. Want je hebt van tevoren kom je ook nog even binnen. En Farmers Quest is vanaf €25 per persoon. En is dan 1,5 tot 2 uur durend met alles eromheen. En de Mystery Game en die andere activiteiten gaan vanaf €12,5 tot €25 per persoon. Het ligt een beetje aan wat je doet, of je een combinatie doet. En we hebben ook VR-games waarbij je over een plank moet lopen, of waarbij je in een virtueel een aantal dingen moet oplossen. Dus ja, weet je, het hangt er net vanaf welke combinatie je wil.
1: Ja, meer informatie in ieder geval op de website en op jullie socials. En ik wens jullie heel veel plezier en heel veel succes.
2: Dankjewel.

0: Dat was Madonna met Sabrina Carpenter. En ondertussen is Luc Greven bij mij aangesloten.
1: Hartelijk welkom met dit, het welkom geheten wordt met Madonna. Dat ik dat nou mee mag maken.
0: Ja, ik denk dat het toch wel een soort van guilty pleasure van Herman is. Hoor,
1: oh,
0: Madonna.
1: Zodoende.
0: Ja. Hij reageert niet, maar ik durf het wel te zeggen. En van mij hoeft de koptelefoon niet op, hoor. Je mag kiezen.
1: Ik kan zonder.
0: Ja, we zijn hier voor Kopje Cultuur. En eigenlijk in het bijzonder de vrijwilligersavond. Maar ja. Ik ben heel benieuwd, Kopje Cultuur dit jaar. In hoever zijn alle voorbereidingen gestart, bezig?
1: Volgens mij is alles onder controle.
0: Hey, maar ik zegt een trotse voorzitter.
1: Ja, maar ik check het er niet op. Nee, wat ik kun je niet zeggen natuurlijk. In mei, kijk, en ook in de laatste week... dan moeten er eigenlijk toch nog allerlei dingen geregeld worden... En ook tijdens het festival, dan weet ik dat er allerlei dingen gebeuren die niet zo bedoeld waren. Dus ook die waren dan toch wat onvoldoende gepland en zeker gesteld. Maar daar merken eigenlijk de mensen meestal niets van. Dus als de dingen verkeerd gaan, volgens ons, zijn de mensen dol enthousiast. En daar gaat het natuurlijk om.
0: Er
1: komt wel heel veel bij kijken. En bij dit 25-jarig jubileum komt er nog wel wat extra bij kijken. Kun je je voorstellen?
0: Ja.
1: Want we pakken flink uit. Vandaar ook dat we wat extra vrijwilligers nodig hebben dit jaar. We hebben de 22e, vrijdag de 22e, om 8:00 in de gemeente. Mensen die belangstelling hebben, komen om 7:45 zo'n beetje binnendruppelen. Hebben we een vrijwilligersavond belegd. Dat is voor de vrijwilligers die we al hebben. Dat zijn er al heel veel. Ik denk dat er zo'n 80 mensen met kopje cultuurdruk zijn in dat weekend. En vanwege het 25-jarig jubileum hebben we nog wel zo'n 30 extra mensen.
0: Wat voor soort mensen zoek je dan?
1: Nou, dat bezoeken mensen, zeg maar, die mee willen doen om geluk te verspreiden. Dat doen wij namelijk met dat festival Kopje Cultuur. Dat zeggen wij. Wij verspreiden geluk. En als je daarom mee wilt doen, dan zoeken wij wel een plekje, zeg maar, waar je van betekenis kunt zijn. Dus dat komt wel goed. Je neemt gewoon jezelf mee en je neemt je enthousiasme mee. En dan valt er vanzelf een klus vrij en dan steek je je vinger op. Als je denkt van ja, dat is typisch iets waar ik wel goed dat een goed eind kan brengen. En kijk, soms zijn dat mensen. Kijk, er moeten bankjes en stoelen en vloerdelen en verlichting en weet ik veel wat moet allemaal gesjouwd worden. Dus als je op dat vlak kwaliteiten hebt, dan kom je wat wij even nemen, de bouwploeg noemen. Hè? Dus dat zijn een beetje de showers, zeg maar, van Kopje Cultuur. Hartstikke nodig, hoor, om dat tot een goed eind te kunnen brengen. En sommige mensen die hebben meer, zeg maar, die hebben meer gastheer of gastvrouw kwaliteiten. Dus die vangt dan het publiek op bij een van de kerken of op de markt of in het park enzovoort. Soms kun je het doen aan de begeleiding van de artiesten. Ja, want voor ons is alles duidelijk, zeg maar, waar het zich af moet spelen. Maar ja, als een artiest ergens achter in het park geprogrammeerd wordt, dan is dat nog wel een hele kunst om zijn spullen daar ook te krijgen. Dus dan kun je ook even artiestenbegeleider worden, om er verzekerd van te zijn dat die mensen op hun plek komen en op tijd te kunnen starten. En dat als ze vergeten hebben om zelf water te nemen, dat ze dan toch even wat drinken krijgen enzovoort. Dus het is een heel brede schala aan activiteiten.
0: Dan echt voor die dagen zelf?
1: Ja, nu gaat het even om de dagen zelf. Kijk, wij hebben zo'n 20-30 mensen die het hele jaar door met Kopje Cultuur bezig zijn. Die zijn nu al bezig met de programmering van 2027. Dus dat heeft, we kijken zo'n 1,5 jaar vooruit. Maar dat is meer bestuur- en commissieleden. Dat loopt voor eerst wel. Maar mochten mensen zich geroepen voelen om tot het bestuur van Kopje Cultuur toe te willen treden, omdat ze denken van ja, maar daar kan ik echt iets aan toevoegen met mijn kwaliteiten. Meld je maar, steek je vinger maar op. Luc@kopjecultuur.nl schrijf je dan even.
0: En dan Luc, L-U-C.
1: Ja, L-U-C, niet te vergeten. En dan drink ik even een kopje koffie en dan breng hem in beeld. Wat voor competenties je hebt en waar je voor Kopje Cultuur in zou willen zetten. Dus we nemen, zeg maar, niet een vacature of zo tot uitgangspunt, maar de kwaliteiten van de mensen zelf.
0: Ja, dus
1: en
0: eigenlijk
1: bij Kopje Cultuur dan altijd een plekje voor.
0: Ja, want voor alles, eigenlijk zeg je gewoon, als je denkt, ik wil geluk verspreiden.
1: Ja.
0: Of ik hou van dat festival en ik wil daar graag mijn bijdrage aan leveren. Ja. Is het in elke rol mogelijk?
1: Ja, zo is dat. Neem gewoon jezelf mee en je eigen enthousiasme. En dan zorgen wij dat je een goede plek krijgt in overleg met je.
0: En dan vooral dit 25-jarige... Nou ja, ja, 25e keer, want het is niet 25 jaar, want coronajaren tellen even
1: niet. Nee, het is eigenlijk het 26e jaar en de 25e keer, ja. Ja. Ja, een coronajaar was verstandig, denk ik, om dat toch niet door te laten gaan. Dus de 25e keer, ja.
0: En wat gaat er veranderen?
1: Nou, ja, dat wil je niet weten allemaal.
0: Ja, zeker wel.
1: En het sterke is dat je mag het ook nog niet weten.
0: Wij willen hier graag de primeur,
1: ja,
0: hè?
1: Dat is maar op een paar dingen. Jongens, het wordt werkelijk wel geweldig. Kijk, wij gaan bijvoorbeeld die toren, we gaan met die stemmige toren, gaan we dingen doen. Die heeft die toren nog nooit beleefd. In die 500 jaar dat hij te staat, heeft die toren dat nog nooit meegemaakt. En dat, als je dat ziet, zeg maar, als je dat ziet wat zich daar gaat voltrekken, dan zul je dat ook nooit weer vergeten. Dan kijk je vanaf dan, zeg maar, op een andere manier naar de toren. Dat zit erin. Ik hou nu, zeg maar, voldoende slagen om de armen. Ja. Ik verklap niks. Maar je wilt er wel bij zijn. Dat is op de vrijdag 4 september bij wijze van opening. Hè? Rond dat weekend van de Kopje Cultuur, niet alleen in het weekend van Kopje Cultuur, is er ook de revue Paradijsvogels uit West. Zijn we al bijna een jaar mee aan de voorbereiding bezig. Dus dat wordt echt een revue. Je kunt je dat voorstellen met liedjes en allerlei schetsjes enzovoort. Ik heb die teksten gezien. Mensen, kinderen, ik kom niet meer bij. Soms, zeg maar, omdat het heel roerend geschreven is. We hebben heel veel verhalen uit Steenwijk West opgehaald. Van hoe ging dat nou in de jaren 50 en in de jaren 60 en de jaren 70? Als je met zo'n groepje mensen, zeg maar, die uit de Haarstraat komen, zeg maar, daar geboren zijn en getogen zijn, en weet ik veel, in gesprekken komt, dan houdt dat niet meer op. Werkelijk, als je met ze in gesprek gaat, dan kun je wel 4 avonden revue vullen in no time. En daar zijn zulke prachtige verhalen bij. En ik moet zeggen, Marcel Harmsen is de schrijver daarvan. Die heeft dat zo ingenieus vertaald in liedteksten en in dolkomische schetsjes. Dus dat wordt die revue Paradijsvogels volgende week gaan via de gemeente de tickets in de verkoop. Ik zou niet wachten, we doen 3 voorstellingen. Dus er kunnen 1800 mensen naartoe. Dus ik zou niet wachten met het kopen van een kaartje vanaf volgende week bij de meter. Nou ja, dat zijn maar een paar dingen. Maar die avond van de filmmuziek bijvoorbeeld, dat is een traditie geworden. Ja, jammer dat ik niet anders kan verklappen aan jou nu. Maar ik beloof je, we hebben dat opgebouwd de afgelopen 4 keer. En het wordt nu echt geweldig. Daar wil je ook bij aanwezig zijn. En verder hebben we de mensen gevraagd, de afgelopen jaren steeds, hè, wat was de topper van dit kopje cultuur? En elk jaar kwam daar iemand uit. En al die toppers hebben we nu gevraagd om bij dit 25-jarig jubileum aanwezig te zijn. Dus het wordt ook een beetje een feest van herkenning. Zo'n Dado bijvoorbeeld, die fantastische komiek uit Duitsland komt dan terug. En de Hiram Dallas enzovoort. En hoe heet dat ook alweer? De hippie hoe heet dat beest ook alweer? Nee, wat helemaal viraal ging. En dat werd 500.000 keer bekeken enzovoort door het hele land in. Al die toppers van de afgelopen 5 tot 10 jaar, die komen terug ter gelegenheid van dit 25-jarige jubileum. Dus ja, dit wordt fenomenaal. Dus ook als vrijwilliger wil je daar wel een bijdrage aan leveren, want dan word je gewoon onderdeel van het feestje. Ja,
0: ja. Nou ja, ik vind zelf, mijn mening, ik vind Kopcultuur een van de mooiste weekenden hier in de stad. Ik geniet er altijd heel erg van.
1: Nee, ik wou er niet over beginnen, nu jij het zegt.
0: Want het begint 4 september, ja. Dus weer met een avond in op de markt. Ja. En dan 5
1: en 6 september. En om niet al te veel, zeg maar, in competitie met elkaar te geraken, is de revue is een weekend later.
0: Ja.
1: Ja, dus dat is...
0: We gaan naar een 2 weekenden festival.
1: Ja. Ja, dat is zo. Het komt nog erbij, zeg maar, dat we dit jaar samenwerken met Hendrik de Keijzer. En Hendrik de Keijzer die heeft een soort theatercaravan. En die gaat langs hun huizen. En die theatercaravan van Hendrik de Keijzer, die landt in het weekend van Kopje Cultuur rondom Ramswoerten.
0: Ja, want even voor de mensen die het niet weten, Ramswoerten valt onder
1: Ja.
0: Hendrik de Keizer. Het is een stichting.
1: De Villa, hè? De Villa, Keizer, ja. Stichting die zorgt, zeg maar, voor kwalitatief hoogwaardige gebouwen om die in stand te houden. En de Villa Ramshoort is dat op Jugendstil vlak in het hele land eigenlijk. En hun Hendriks Caravaan, zo heet dat, die landt in het weekend van Kopje Cultuur rondom de Villa. Ja, dus, en die beginnen al, daarom begin ik, die beginnen al op de donderdag. Dus dat is 3 september. Ja, 3 september Hendriks Caravaan, 4, 5, 6 september het hele Kopje Cultuur, enzovoort.
0: En mochten mensen dus nu denken, ik wil hier een bijdrage aan leveren.
1: Ja.
0: De 22e, vanaf ongeveer kwart voor 8... in de gemeente,
1: ja.
0: Voor de vrijwilligersavond. En kom gewoon aan.
1: Kom gewoon aan en dan gaan we even met je in gesprek en dan kijken we wat je zou willen doen.
0: Ik wens jullie heel veel succes en heel veel plezier in de voorbereidingen. En tot de volgende keer.
1: Dank voor je tijd.
0: Wij willen de primeurs.
1: Kijk, daar zorg ik voor. Komt

0: Een hele goede morgen. Mijn naam is Daphne Savas. Dit is het lokale nieuws. De druk op het stroomnet in Steenwijkerland neemt verder toe. Tot nu toe hoefden alleen grootverbruikers voor een aanvraging op stroomaansluiting op de wachtlijst. Vanaf 1 juli gaat dat ook gelden voor bijvoorbeeld nieuwe woningen, winkels, scholen en laadpalen. Die waarschuwing geeft de gemeente Steenwijkerland woensdag af. Door de landelijke toename op problematiek rondom de zogeheten netcongestie, filevorming op het stroomnet, moeten vanaf deze datum ook kleinverbruikaansluitingen op de wachtlijst. De gemeente Steenwijkerland gaat de komende periode op zoek naar een nieuwe ombudsman of vrouw die als afhankelijk persoon aan de slag gaat voor inwoners bij allerlei problemen of klachten over gemeentelijke regelingen. Er is geld beschikbaar voor een ombudsfunctie voor 7 uur in de week. De avondvierdaagse Wolvenga wordt dit jaar gehouden van dinsdag 2 tot en met vrijdag 5 juni. De start en finish zijn als vanaf ouds bij FC Wolvenga op Sportpark De Molenwiek. De avondvierdaagse Wolvenga heeft meer verkeersregelaars nodig. Wie geïnteresseerd is om te helpen, is op maandag 18 mei vanaf 19:30 van harte welkom in de kantine van FC Wolvenga. Johan Bakker, coördinator van de wijkagenten, spreekt van een zorgwekkende situatie. Bij de politie van Steenwijkerland zijn de laatste weken zeker 10 meldingen binnengekomen over nepagenten. Er zijn nog geen verdachten aangehouden, al heeft dit fenomeen de volledige aandacht. De gemeente Steenwijkerland heeft het certificaat dementievriendelijke gemeente gekregen. Het certificaat is overhandigd aan wethouder Trein Jongman door een vertegenwoordiger van Alzheimer Nederland. De nacht van donderdag op vrijdag heeft er na middernacht een ernstig ongeval plaatsgevonden op het fietspad langs Oldemarkseweg bij de Bassen. De twee fietsers zouden frontaal met elkaar in botsing zijn gekomen en vervolgens ter val zijn geraakt. Beide mannen raakten bij het incident zwaar gewond. Er was een traumahelikopter ingezet. Beide fietsers zijn naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht. Dit was het lokale nieuws. Mijn naam is Daphne Stavast.
1: Dit was RTV Slos met nieuws uit de regio.

0: En na het nieuws gaan we door met Daniel Haveman en Manuel González. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En wie naar het beeld kijkt, ziet een kenmerkend accessoire van de scouting.
2: Dat klopt, inderdaad. Dat is de das.
1: Zeker.
0: En die hebben jullie altijd om wanneer jullie voor iets doen voor de scouting?
1: Met scoutingactiviteit, ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. En dan niet... ik weet het niet.
2: Je weet het niet, wat wil je zeggen?
0: De blouse?
2: De blouse.
0: De blouse? Is het een blouse?
2: Ja, het is een blouse. Ja, dat ligt er een beetje aan wat voor activiteit het is. Kijk, zoals dit, ik heb dan wel mijn trui aangedaan en de das. Maar goed, 4 mei bijvoorbeeld, dan is het al volledig uniform.
0: Ja.
2: Dus.
0: Hey. Iets dichter naar mij.
1: Okay.
0: Dan is het net allemaal iets beter verstaanbaar voor de mensen aan de andere kant. Want jullie zijn hier, want jullie hebben al scouting iets gered. Zo staat het in de krant.
2: Klopt. Klopt, inderdaad.
1: Ja.
2: Ja, nee, misschien een goede introductie daarin mogelijk te vertellen is... EHBO was ik ook actief, ben ik ook actief. En die vereniging stevende af op een bestuurscrisis. In die zin, er waren geen nieuwe bestuursleden gevonden. Ik had het erover in de bestuursvergadering bij Scouting. En eigenlijk zeiden de medebestuurders van mij van... goh, ja, dat is zonde om die vereniging verloren te laten gaan, een maatschappelijke organisatie.
0: Want dat is de vereniging die je hier bijvoorbeeld ook ziet bij evenementen... Ja. Die dan de EHBO doet. Tijdens de, ik noem het de vestingsfeesten, maar...
1: Eigenlijk alle EHBO-zaken die door hun geregeld worden.
0: Ja.
2: Ja, klopt. En zo is het balletje gaan rollen. En toen hebben we gepraat. En toen hebben we gekeken, is het mogelijk om samen te gaan? Welke constructie? En het bestuur van de EHBO heeft ook echt wel naar de verschillende scenario's gekeken. Van wat is er mogelijk en welke optie zijn er? En een van de scenario's was dus inderdaad, en de meest kansrijke om te laten slagen, was dus samen gaan met de scouting. Dat is uiteindelijk een soort adoptie geworden. Dus de EHBO-vereniging is ontbonden en overgegaan naar de scoutingvereniging als een onderdeel van. Dat was gewoon juridisch even wat makkelijker. En er verandert niets in die zin. Alleen bestuurlijk gezien vallen ze nu onder de vlag van. Dus,
0: dus het bestuur van de scouting zegt eigenlijk... wij lossen jullie bestuurscrisis op... en daardoor kunnen jullie blijven doen het goede blijven doen... wat jullie eigenlijk altijd al deden.
2: Dat is kort samengevat, ja. Klopt. Dus dat is het. En beide verenigingen zijn natuurlijk maatschappelijk betrokken. En beide verenigingen zetten zich in voor de ontwikkeling. EHBO is natuurlijk ook belangrijk. Is een klein ongelukje in een klein hoekje. En zodoende.
0: Is ook wel praktisch voor jullie, denk ik. Scouting denk ik altijd, er gebeurt wel eens wat. Met dat geklauter en geklim en gevuur.
3: Valt mee hoor, Nee, anders voordat we dadelijk... Nee, het valt mee.
0: Lekker naar buiten en rafotten en mooie leuke dingen.
3: Wel zoals het hoort. Ja, maar dat valt mee, maar ja.
0: Ja.
3: Er gebeurt wel eens wat.
2: Ja, maar...
3: Dat gebeurt overal.
2: Veiligheid staat voorop, zeggen we altijd.
3: Absoluut. Dus.
0: En in de praktijk, wat gaan de mensen van de scouting ervan merken en van de EHBO? Dus niet bestuurlijk?
2: Niet bestuurlijk. Maar voor de EHBO, die verandert er eigenlijk in die zin in eerste instantie helemaal niks. Want die houden gewoon hun lessen op de avonden dat ze hebben. Of op de zaterdag of op de woensdagochtend. Zij kunnen nu, proberen we ook daardoor nu weer wat evenementen te kunnen gaan draaien. We hadden helaas ook geen coördinator hulpverlening. Die zoeken we nog steeds trouwens. Maar in ieder geval binnen de scouting evenementen zouden we wel kunnen kijken. Misschien is dat een mooie opstap weer om te gaan beginnen daarmee. En daardoor komen de mensen, de leden van de EHBO, ook meer in contact met scouting. De mensen van scouting is gewoon een makkelijkere kapstok en een springplank om de EHBO te gaan doen. Vanuit Scouting Academy, dus het Landelijk Opleidingsinstituut, is er ook al een samenwerking met Oranje Kruis. De EHBO-vereniging biedt de cursus aan via het Oranje Kruis. Dus dat is ook heel makkelijk in te voegen allemaal. Nogmaals, wij zagen win-win-win situatie. Dus,
0: ja.
2: Ja,
0: en je kunt dus gewoon nog als
1: leek.
0: Bij de EHBO een cursus gaan volgen voor het Oranje Kruis, verandert helemaal niks.
2: Nee, er verandert helemaal niks. Dus dat, het is alleen dat dus inderdaad de EHBO-vereniging van Steenwijk in die zin blijft bestaan. En daardoor inderdaad de mogelijkheid is dat een leek EHBO-diploma kan halen en blijven behouden.
0: Is het nodig? Denk je?
2: EHBO-diploma? Ja. Zeker.
1: Altijd.
0: Dat is een beetje een rare vraag om te stellen, maar...
1: Je hoort er nooit slechter van.
0: Hebben jullie hem allebei?
2: Ja, zeker.
0: Ik ga er vanuit.
1: Ja.
2: Je bent zelfs instructeur geweest, toch niet?
3: Ja, ook zelfs dat nog.
2: Ja.
3: Maar helaas niet meer.
2: Helaas niet meer.
0: En waarom zouden mensen toch echt dat EHBO-diploma moeten halen?
3: Omdat, zoals het gezegde zegt, een ongeluk zit in een klein hoekje. En voordat je het weet moet je dus eventueel hulp verlenen. Ja, en als je dan niet weet wat je moet doen, dan wordt dat wel vervelend. Kan het vervelend worden. Dus ja, daarom. Eigenlijk altijd wel. Ik zeg al, je wordt er altijd beter van. En een pleister plakken kan iedereen wel. Maar als je dan nog weet hoe die het beste moet plakken, dan komt dat zeker goed.
0: Ja, of als het iets ernstiger is dan een pleister, hè?
3: Ja, nee, ja, goed, maar het begint bij een pleister, hè?
0: Ja.
2: Nou, en het is natuurlijk daarnaast ook een wat ernstiger hebt dan ook een stukje bewustwording van hoe te handelen. En al doe je maar iets, beter iets doen dan niets doen. Maar goed, in ieder geval de stappen, de procedures. En zeker als je naar een reanimatie toe gaat, dat je ook gelijk kunt handelen voordat je 112 hebt gebeld, bijvoorbeeld.
3: Dus. Ja, je wordt ook een beetje voorbereid natuurlijk op het feit, als je je EHBO-diploma gaat behalen, dat je, dan word je voorbereid op dat er eventueel iets kan gebeuren. En dan is het niet het vluchten of het bevriezen, maar dan wordt het handelen. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste bij de EHBO.
0: En wat maakt nou dat de scouting zegt, wij vinden dit zo belangrijk. Wij adopteren deze vereniging. Ik vind het ligt best ver uit elkaar.
2: Hoezo? Waarom vind je het ver uit elkaar liggen?
0: Dat is een hele goede wedervraag. Maar...
2: Ja, daar hou ik van.
0: Nou ja, ik snap allebei maatschappelijk betrokken. Maar het doel van scouting is volgens mij heel erg participeren.
2: Nee, het uiteindelijke doel van scouting is de persoonlijke ontwikkeling van ieder individu stimuleren. Doe je dat door middel van een EHBO? Wat Manuel zegt, dat je daardoor alleen maar beter wordt en voorbereid wordt op hoe te handelen. Dat is ook een stukje ontwikkeling. Kijk je meer naar de jeugd, naar de 5-6-jarigen. Ja, dat is veel meer het spelende wijs. Die kun je nog geen reanimatie laten doen, bijvoorbeeld. Maar goed, het is, beide zijn natuurlijk gewoon een ontwikkeling. En ja. Je beter laten worden en weten hoe te handelen. En inderdaad, scouting is ook participeren. Maar EHBO is ook participeren. Want als jij participeert met een EHBO-diploma, dan kun je ook een ander helpen.
0: Nou, ik snap wel hoe dit overtuigend is geweest om te zorgen dat dit onder elkaar is gevallen.
2: Ja, toch? Ja, ja, zeker. Zeker.
3: Absoluut. Zeker.
0: En, het gaat toch de vraag stellen, zit er nog wat leuks bij de scouting in het vat? Jullie zitten hier nu toch?
2: Wat zit er nog meer in het vat?
3: Ja, een heleboel.
2: Een heleboel, inderdaad.
0: Op de locatie bij het Tux Theehuis?
2: Klopt. Ja, klopt. Ja. We zijn begonnen met de verbouwing van de kapschuur. Dus die is nu gaande. En dan als dat straks klaar is, dan hopen we dat we ook ver gevorderd zijn met de ontwikkelingen in de grote verbouwing. En dan hopen we eigenlijk dat die na de zomer ook kan beginnen. Dus dat zijn echt de leuke dingen. Het is gewoon prachtig mooi dat we nu een eigen locatie hebben. Dat er gewoon duidelijkheid is en dat we kunnen bouwen aan de toekomst. Ja. Dus letterlijk en figuurlijk.
3: Ja. Ja, dat dus.
2: Wat er in vast zit?
3: Nee, zeker niet.
0: Al wens ik jullie veel succes en heel veel plezier.
2: Dankjewel.
3: Helemaal goed.
2: Komt helemaal goed.

0: with you.
1: Kijk, Herman, ik kan heel snel wisselen. Nee hoor, ik was gewoon weer eens aan het teuten. Het ging weer eens hartstikke mis. Ondertussen zit ik hier bij het laatste item van vanochtend en zit tegenover Albert Gaal en Richard Buitenhuis. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Doen jullie wel eens iets los van elkaar?
2: Nou, ja, kijk ik, ja. Ja. Zo nu en dan.
1: Ik kom jullie heel vaak tegen met z'n tweeën.
3: Ja,
2: het is niet anders. Is niet, kijk, je moet ook vrijwilligers hebben, hè, op een gegeven moment. En,
1: ja, dan offer je je maar even op.
2: We vinden het ook leuk natuurlijk, hè. Ja. En we kunnen goed samenwerken, dus wen was ruzie, maar is een ander verhaal. Hoest.
1: Iets met wrijving en glans wordt het dan. En we zijn hier voor de avondvierdaagse, want 60 jaar.
2: 60 jaar?
3: 71.
1: 71?
2: Ja. Officieel 72. Mijn eerste jaar was niet officieel. Dus dat was, daarom is het 71 officieel de avondvierdaagse.
1: En wanneer gaan we weer lopen?
2: Van 8 tot en met 11 juni. Dus we schieten allemaal mooi op. Een paar weken en dan gaan we van start.
1: Zijn er nog plekken vrij?
2: Je kunt altijd nog beginnen hoor. Ja. Je kunt ook nog gewoon eens naar de gemeente gaan op 23.
3: Nee, 27.
2: Oh, en dan kijk, de secretaris helpt me even.
3: Voorinschrijvingen.
2: Voorinschrijvingen. En je kunt ook op de markt bij de kramen inschrijven. Dus je hoopt nog veel inschrijven. Dus je weet het waar je heen kunt.
1: En welke afstanden worden er gelopen?
2: We hebben nu alleen de 5 en de 10. De 15 en de 20 doen we niet meer. Want ten eerste hebben we daar voor de 15 en de 20 lopen niet zo heel veel mensen mee. 20 is vaak voor de oefening voor de Nijmeegse Vierdaagse. En de 15 hebben we niet zoveel verkeersregelaars. Maar we gaan echt de 5 en de 10 willen meer aandacht geven voor de veiligheid.
1: Want kijk, is het nodig? Dat gewoon even.
2: Het is wel nodig, ja. Vooral de donderdag. Dat is gewoon een probleem. Of probleem, ja. Mensen moeten ook luisteren natuurlijk. Hè. Kijk, alles wat afgezet. En je weet zelf wel hoe kleine kinderen lopen. En je hebt ook mensen die er doorheen willen rijden en die rooien willen fietsen. En dat kan niet, hè? Kijk, en vroeger liep je mooi in een rijtje. Maar tegenwoordig, dan vliegen alle kanten op. Dus dat is het probleem.
1: Ik zie Richard lachen.
3: Ja, nou ja, dat is zo. En tegenwoordig hebben de mensen een zeer kort rondje richting de verkeersregelaars. Dus dat.
1: Ja, zelf wel eens in vervelende situaties gezeten.
3: Ja.
1: Maar echt,
3: nou, dat was bij doorrijden, denk ik. Dat,
1: Ja, nee, want jullie zijn natuurlijk ook Veilig Verkeer in Nederland. Ja. Jullie doen jullie ook veel voor. Dus vandaar dat ik zeg, jullie zijn wel vaker met z'n tweeën op pad. Persoonlijk vind ik er wat van. Ja, dat kan gewoon niet. Maar het is dus blijkbaar echt nodig.
2: Ja. Kijk, en zolang er geen vrijwilligers opstaan, dan blijf je natuurlijk, hè. Kijk, het is niet alleen bij ons natuurlijk. Het is overal, bij elke vereniging, wat dan maar. Je moet je mensen hebben. Ja. En wees zoeken ook eigenlijk voor David, daar is ook wat jonge lui of wat dan maar die in bestuur willen. Want we worden allemaal ouder, hè?
1: Zou je niet zeggen.
2: Nee, hè? Nee, maar het is wel zo natuurlijk. Kijk, en je moet op een gegeven moment toch door. Want je kunt heel makkelijk zeggen van, wou er mee op. Maar dat kan ook niet. We moeten door blijven gaan.
1: Want waar zijn jullie specifiek naar op zoek?
2: Naar ook eventueel die in bestuur willen zijn. Vrijwilligers die helpen en verkeersregelaars.
1: Ja. En als je zegt bestuur, klinkt dat heel groot? Hoe groot is dat?
2: We zijn met Marina en Henk, even kijken, acht mensen. Officieel moet 9 zijn natuurlijk, moet oneven zijn. Hè?
1: Het is makkelijk met stemmen.
2: Nee, de voorzitter heeft geen stem, alleen bepaald.
1: Volgens met de hamer slaan.
2: Met de hamer, ja. Met de hamer.
1: Ja, maar, maar mochten mensen nou denken, joh, ik wil wel een bijdrage leveren bij die avondvierdaagse. Hoe kunnen mensen zich aanmelden?
2: Via secretariaat. Secretariaat
3: aan avondvierdaagse.nl.
1: En dan,
3: of via Albert, maar ook, dan komt het bij ons terecht. Voor de donderdagavond hebben we ook nog wel de hekbewakers nodig. Daar heb je helemaal geen cursus voor nodig. Het is alleen noodzakelijk van mocht er een hulpverleningsvoertuig langs moeten, dat hek even aan de kant geschoven wordt. En meer is het niet. Dus daar hoef je geen specifieke cursus voor te volgen. Het is gewoon vrijwillig. En dat is alles voor de
2: verkeersregelaars. Kijk, verkeersregelaars wel, hè? Die moeten wel een cursus volgen. Dus. Ja?
1: Ja, maar die cursus kun je natuurlijk weer vaker gebruiken.
2: Nee, je kunt het vaker alleen dan voor de avondvierdaagse eenmalig.
1: Ja.
2: He, dus, maar je hebt ook natuurlijk via SVBS kun je dus meerdere evenementen bijwonen om te helpen als je wilt.
1: Ja.
2: En dat is ook vrijblijvend. De secretaris die geeft door wat te doen is. En dan kun je aanmelden en er wordt gekeken wie daarvoor in aanmerking komt. Want iedereen moet een keer leren natuurlijk, hè?
1: Ja. He? En als mensen nou denken, wil dat echt dat opgeven, vind ik nog wel een grote stap. Iemand voor jullie aanspreken?
3: Ja hoor, mag ook gewoon.
2: Ja. Ze zijn herkenbaar in onze shirtjes en jassen, dus bestuur. Ja. Dus,
3: En je kunt ook een keer vrijblijven gewoon bij een bestuursvergadering weten van kijk, is het wat of niet?
2: Ja.
1: Want waarom zitten jullie in dit bestuur? Wat maakt het voor jullie nou zo bijzonder?
2: Ik heb het als voorzitter overgenomen van Harm Voerman. Die was ook altijd wethouder geweest. En op een gegeven moment kwam ik via werd ik gevraagd. En toen heb ik het overgenomen. En ik ben nu 18 jaar.
3: Ja, dat denk ik wel.
2: Zo is voorzitter.
1: En waarom ben je voorzitter van de avondvierdaagse?
2: Omdat het mij altijd trok van er moet meer gedaan worden. Dus op een gegeven moment van, ik ben altijd actief geweest erin.
3: Ja? De kaart trekt het bij ons.
2: Ja.
1: En dan er moet iets gedaan worden als in, mensen moeten in beweging komen. En die avondvierdaagse helpt daar om mensen eigenlijk van die bank af te krijgen.
2: Ja, en, ja. Kijk, en het is natuurlijk heel veel naar scholen toe proberen om te krijgen enzovoort enzovoort. Ja?
1: Ja.
2: Heel belangrijk. En we hebben ook scholen van buitenaf Steenwijk dus. Daar ben ik heel trots op.
1: Ja. En Richard, hoe is dat voor jou? Waarom denk jij, ik ben bestuurslid van die avondvierdaagse?
3: Nou, ik was al verkeersregelaar bij de avondvierdaagse. En toen kwam de coördinator verkeersdragers in die tijd. Ja, die wou eigenlijk wel assistentie hebben. Dus toen ben ik daar zo ingerold. Nou ja, inmiddels ben ik coördinator verkeersregelaars. Nou, en toen hield de secretaris er mee op. Ja, toen kwam dat plekje ook vrij. Nou ja, toen ben ik daar ook maar in gedoken. Dus ik heb eigenlijk twee taken binnen bestuur.
1: Ja, maar vooral echt je passie vanuit verkeer. Ja, en zorg dat iets veilig kan gebeuren voor zo'n evenement. Ja.
2: Kijk, en heeft de meeste werk ook met de avondvierdaagse ook, hoor. Denk alleen niet aan de papieren wereld, hè. Nou, daar weet je alles van. Dus ik zeg wel, als je een betaalde baan hebt, jij zet je 2 dagen op bureau om alles te doen. Zoveel werk zit eraan.
1: Ja,
3: ik zeg altijd zo, als de avondvierdaagse niet meer doorgaat, dan komt het niet weer terug.
2: Nee.
3: Als het eenmaal weg is, dat zie je bij een heleboel evenementen, dat komt niet weer terug.
1: Nee, het is echt die oproep, mensen, meld je.
3: Ja.
2: Ja. En weer dit jaar mooie muziek natuurlijk, hè?
1: Ja?
2: Ja. We doen altijd maandags een draaiorgel. Dat is een reden voor, omdat maandagavond niet zoveel mensen langs de markt bij hem staan.
1: Dinsdag. Je wil mensen ook weg, ja. Nee, sorry.
2: Nee, we jagen niks weg. Maar daar je aan een korps. Kijk, het draait altijd om geld, hè? Als je een korps inhuurt, dan moet je betalen. Kijk, je kunt wel zeggen, we halen een korps van buitenaf. Maar als er een bus moet komen met een beroepschauffeur, nou, dan ga je al de boot in.
1: Ja, dus op maandag heb je eigenlijk altijd dus een draaihoor.
2: Altijd een draaihoor. En dinsdag komt Volnoos van Varen.
3: Ja, misschien wel leuk te vertellen. Het Volnoos van Varen komt ook met het jeugdkorps.
1: Oh,
3: ze hebben sinds kort een jeugdkorps, dus het zou mooi zijn dat er veel publiek voor, dat, voor de jeugd is. Want ja, de jeugd heeft toch wel de toekomst.
1: Ja.
3: Dus dat is, want ze hebben ons gevraagd om of ze mee mochten komen om wat ervaring op te doen. Nou ja, daar zijn we natuurlijk volmondig ja tegen. Want ja, van de jeugd moeten we toch hebben straks.
1: Ja, en de woensdag?
2: De woensdag hebben we
3: Slagwerk Crescendo en Concordia Zevenhuizen.
2: Ja, Concordia Zevenhuizen.
3: Ja.
1: En op donderdag?
2: Dan komt het helemaal, dan hebben we een heleboel. Ja. Draaiorgel. Ook weer erbij. Ja. Top Onna. De Blaaskapel, de Senderstriekers.
3: Ja.
2: Kampen Trompettenkorps. Ja. En Urk met het Jeugdkorps en het Jachttoornkorps.
1: Dus. Tof hoor.
2: Dus dat wordt heel wat. Hè?
1: Ja, dan ga ik het nog even samenvatten. We gaan gewoon weer de avondvierdaagse lopen. Ja. Hopelijk kan het door blijven gaan. Maar zijn er nog wel wat vrijwilligers nodig? Vooral melden bij het bestuur.
3: Ja.
1: En dan gaan jullie in gesprek.
3: Ja.
1: En volgens mij hebben jullie er heel veel zin in. En wens ik jullie heel veel plezier en succes. En ook mooi weer.
2: Dankjewel.
3: Gaan we wel.
2: Dankjewel.
1: Dat is het belangrijkste.
2: Ja, okay. Dankjewel.
1: En dan was dit de 2 uur van Kopijzer deze zaterdag 16 mei. En ik sprak net Albert Gauw en Richard Buitenhuis over de avondvierdaagse. Ik sprak daarvoor Daniel Haverman en Manuel Gonzalez over de scouting en de EHBO. Luc Reven was hier voor de vrijwilligersavond van Kopje Cultuur op de 22e. En Wilco Verschuren heeft verteld over de uitbreiding van de Slagen van Ondermart en een nieuw spel bij de Waterbuffelfarm. Ik wens iedereen een heel erg fijn weekend en tot volgende week.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM gebracht op Ameland en er staat een ambulance om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Nederlandse man die vermist wordt op Saba is waarschijnlijk overleden, melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de 43.

0: 50-jarige wandelaar, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. De NPO en AfroTros doen nu nog geen uitspraken over een mogelijke Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won dit keer het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. Israël werd tweede en Roemenië eindigde als derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar ook zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen. Dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: Iedere dag kunnen er wel een paar buien vallen. En het vervelende is, de temperatuur gaat een stukje naar beneden.
1: Dit kan zo niet langer.
2: Het is tijd voor... Gilles en Marieke, we gaan beginnen.
3: Was ik zo aan toe?
4: Anders wij wel.

0: jouw radio.
1: Zo, een hele goede morgen.
2: Weer of geen weer, wij starten met zomerse muziek.
1: Ja, dat is heel goed en ook heel slim. Want dan word je toch gelijk weer een beetje zomers en vrolijk wakker.
2: Ja, we zijn er eigenlijk wel een beetje zat hier. Maar ja.
1: Nou, inderdaad. Ja, ik ben er ook al klaar mee. Het mag voor mij wel weer gauw opknappen.
2: Hoe is het?
1: Ja, goed. Ik heb wat spierpijn. Oh. Maar verder...
2: Hoe komt dat zo?
1: Ja, ik heb de Hyrox gedaan in Heerenveen afgelopen donderdag. Donderdag is de Hyrox Heerenveen gestart. Een vierdaags groot sportevenement in Tialf. En dat was hartstikke leuk, maar ook wel intensief natuurlijk. Dus dat ging hartstikke goed hoor. Ik ben echt super tevreden. De dag daarna moest mijn man en nog collega's en vrienden. Dus we zijn al 3 dagen in Tialf aan het kijken en aan het aanmoedigen en aan het zelf aan het racen. Dus, maar dat voel ik wel een klein beetje.
2: Dus bijkomen nu?
1: Ja, wel een beetje, ja. Nou, en vandaag ben ik eigenlijk aan het werk.
2: Okay.
1: Ja, dus daar kan ik goed bijkomen.
2: Nou, niet altijd natuurlijk.
1: Nou, niet altijd, nee, dat is waar.
2: Nee, maar wat dat Hyrox, zeg je?
1: Ja, dat heb ik al wel eens vaker over verteld. Ja, hè? Dat is een heel groot sportevenement, een mooie fitnessrace... waarbij je 8 kilometer hardlopen afwisselt met 8 stations. En dat is super intensief, maar hartstikke leuk. En daar heb ik heel lang voor getraind. En afgelopen donderdag was het al zover. Had ik mijn zesde race. Maar het was echt gigantisch, gigantisch leuk.
2: En daar doen een paar mensen dan mee?
1: Ja, ongeveer 20.000 in Tialf.
2: Alleen in Tialf?
1: Ja, in vier dagen tijd.
2: Waarvoor lees ik daar niets in de lokale krant hier?
1: Nou, er staat toch nooit iets in Steenwijkerkrant, denk ik?
2: Nou ja, er staat genoeg in.
1: Er zijn heel veel mensen uit Steenwijkerland die meedoen, hoor. Want ik ken er heel veel die meedoen, ja.
2: Nou, misschien een gemiste kans en misschien straks iets voor... Het lokale radiostation, nee, hoe heet dat ook alweer? Boven lokale radiostation, De Werf.
1: Nou, misschien dat die daar inderdaad wel wat meer informatie over gedeeld hebben.
2: Dus dat was jouw week?
1: Ja, onder andere. En ik had ook nog een high tea. Ik had een verjaardag. Ja. Ik ben nog geweest lunchen. En mijn zoon had schoolkamp. Dat was natuurlijk ook hartstikke leuk. Dus het was best wel een pittig, druk, maar gezellig weekje.
2: Ik had één ding hetzelfde als jou.
1: Nou,
2: niet de Hyrox.
1: De Hyrox, ja.
2: Nee, een lunch.
1: Ja, het is ook een gezellige lunch.
2: Met de oude club van... Met de club van Wilma en Friends... die tegenwoordig weer optreden. Maar er zit natuurlijk ook iemand bij van Les Chauveau van vroeger.
1: Ja.
2: En kijk wat ik gekregen heb van die beste man. 3 singeltjes van Les Chauveau. Daar was ik wel blij mee.
1: Ja, dat snap ik. Ik zag dat ze een hele mooie nieuwe profielfoto hadden... op de socials.
2: Zo niet gezien.
1: Vandaag. Ja, mooie foto.
2: Van vandaag.
1: Ja.
2: Nee, nog niet gekeken dus.
1: Heel mooi.
2: Voor de rest was het de week van regen. Het was de week van veel te koud. Dus gaan wij maar over tot onze tweede plaat. En die is altijd...
1: Rock'n'roll!

0: een oude rock'n'roll plaat van Johnny Restivo. En dat heet The Shape I'm In. Goedemorgen, het is zondag. Het is de start van week 21. Weet je hoe dit achtergrondmuziekje heet?
1: Nee.
0: Spring Rain.
1: Heel goed uitgezocht. Heel perfect.
0: In het korte weer daarvoor vandaag. Buien, onweer en hagel. 14 graden. Jezus. En voor morgen maandag in de herhaling van dit programma dan natuurlijk. Ik hoop niet dat het weer zich herhaalt, maar het ziet er niet goed uit. Ruimte voor de zon, 15 graden. Maar...
1: Oh, oh, oh. Nou, ik ben heel, heel benieuwd verderop in het programma of het iets verbetert.
0: We wachten het af.
1: We wachten het even af. Nou, dan gaan we nog maar even niet over deze week hebben. Maar ik wou al even naar het Pinksterweekend. Want in het Pinksterweekend, dan is het eigenlijk de dag van het Nationaal Park. En ter ere van deze dag organiseren alle nationale parken in Nederland de Soorten Challenge. Dat is een grootschalige zoektocht voor wie benieuwd is naar wat er groeit, bloeit, kruipt en rondvliegt. In Nationaal Park Weerribbewiede kun je bijvoorbeeld op zoek gaan naar de Zwarte Sterren, de Krabbenscheer of de Purperreiger.
0: Zo.
1: Ben jij die wel eens tegengekomen?
0: Nou, de krabbenscheer, dat is volgens mij... Is dat niet dat Amerikaanse kleine dingetje wat overal in de wateren rondzwemt?
1: Ja,
0: hier, waar iedereen...
1: ja, nou, dat zou best eens goed kunnen. Er staan helaas geen plaatjes bij.
0: Nee, krabbenscheer is volgens mij een plant.
1: Ik denk dat ook.
0: Ja, ik weet het zeker, ja.
1: Nou ja, het is in ieder geval iets wat je samen vieren en ontdekken. Want wie met aandacht de natuur in gaat, ziet meer, ontdekt al snel iets om bij stil te staan. En is daarom rondom de dag van het Nationaal Park is er van alles te doen in de natuur. Zo kun je bijvoorbeeld op avondzwerftocht door de wieden, op vogelexcursie of aan boord stappen voor een vaarttocht door de Weerribben.
0: Heerlijk.
1: Ja.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran. Eindelijk samen op de plaat. Repeated. En als ik hem zo hoor, dan denk ik, ja, Repeated.
1: Goeie titel, hè? Heerlijk. Hele goede titel. Goeie combi ook. Ja, die gaan we zeker op repeat zetten, hoor. Vind ik een heel goed idee.
0: Gaan we met de trein of...
1: Nou, onder andere, ja, dat is een heel goed achtergrondmuziekje. Want ik wou eventjes naar het oldtimer-festijn.
0: Oh.
1: Liefhebbers van klassieke voertuigen kunnen zondag 31 mei hun hart ophalen tijdens het oldtimer-festijn op en rond de markt in Steenwijk. Deze sfeervolle, let op, koopzondag verandert het centrum van de stad in een wapenparadijs vol nostalgie, glanzend chroom en bijzondere verhalen. Nou, dat denk ik ook.
0: Ja, zeker.
1: Ieder voertuig heeft zijn eigen verhaal natuurlijk.
0: Maar mag dat nog wel dan, met die oude design natuurlijk?
1: Nou, ja, daar zitten wel wat regels aan.
0: Maar
1: in Amsterdam kan je denk ik met zo'n auto niet erin.
0: Nee, Utrecht ook niet. En ik hoorde van de week, want was dat gisteren of eergisteren, er komen nog weer veel meer maatregelen voor allerlei uitstoot en zo.
1: Oh ja? Nou, ik denk dat ze daar voor 31 mei een uitzondering hebben gemaakt.
0: Ja,
1: want het is namelijk voor het eerst dat Steenwijk Vestingstad dit bijzondere evenement organiseert. Op de oproep van Steenwijk om mee te doen, werd massaal gereageerd. Dat is hartstikke leuk. Tijdens de Static Show, die is van 12 uur 's middags tot 4 uur 's middags, kun je een indrukwekkende verzameling zien van zo'n 80 oldtimers.
0: Zo.
1: Nou, dan heb ik het over karaktervolle klassieke auto's, top nostalgische brommers en stoere motoren. Nou, en als je nou met je man daar naartoe gaat en je man is helemaal fan van auto's, jij denkt, nou, wat een ellende, ik ben na 3 auto's wel klaar. Joh, alle winkels zijn open.
0: Okay.
1: Ladies, je kan gewoon shoppen.
0: Maar er zijn ook genoeg ladies, dames.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Mijn krantenbezorgster, die rijdt op een motor. Hè. Die brengt de krant rond op een motor.
1: Ja, ja, dat is toch hartstikke gaaf.
0: Gewoon voor iedereen wat.
1: Ja, absoluut.
0: Vrolijke plaat dan, hè?
1: Ja, leuk.
0: Oké. Okay.

0: Zomernacht met jouw zanger Alex. Vlieg ik naar de sterren, zo zingt hij.
1: Nou, heerlijk.
0: Ja,
1: ja hoor. Ik kreeg net een hoes in mijn handen gedrukt. Want we zijn alweer toe aan onze vinyl-item.
0: Mm-hmm.
1: Ik zeg, ik had er nog nooit van gehoord. Ik wist niet eens hoe je het uit moest spreken. Ik sprak het dus ook 2 keer verkeerd uit. Ik heb natuurlijk even gegoogeld. Dit was op 1 april, leuk feitje, 1978, de alarmschijf in Nederland.
0: Zo.
1: Leuk, hè?
0: Ja.
1: Ja. Het is een nummer van... het werd geschreven door Robbie van Leeuwen. En weet je waar die in welke band die heeft gezeten? Of vraag ik nou weer iets heel raars?
0: Nee hoor, het is van Shocking Blue.
1: Ja, oh, dat weet je natuurlijk allemaal weer. Nou, die ken ik dan weer wel, Shocking Blue. Dus ja, dan wordt het weer ietsjes duidelijker. Ik heb het natuurlijk over... hoe zeg je het nou?
0: Mistral.
1: Mistral.
0: Mistral. Ja.
1: Nou, ik ben heel benieuwd. We gaan luisteren naar Mistral met Starship 109.
0: Starship 109. Zanger Alex die gaat ermee naar de sterren, zong die net.
1: Ja.
0: Welkom op kavel 29. Dit is De Werven.

0: heeft toch wel een klein beetje zo'n buitenaards sfeertje. Dat, of niet,
1: ja, maar ook wel een beetje Grieksachtig.
0: Stond wel in de top 40 dus, hè?
1: Ja, zeker. Het heeft zeker in acht weken in de top 40 gestaan. Maar ik heb het nog nooit gehoord. Het is de eerste keer dat ik het hoor.
0: Nou, oké.
1: Okay. Dat is ook alweer leuk.
0: En huiveren. Waar gaan we het over hebben?
1: We gaan de wandelschoenen aandoen.
0: Is het een wijk hier, hoor?
1: Nee. Die komt later. Daar ga ik natuurlijk ook nog wel uitgebreid wat over vertellen. Maar we gaan eerst naar Oldenmarkt. Daar is hij altijd net even iets eerder. Sportvereniging Oldenmarkt organiseert van maandag 1 tot en met donderdag 4 juni... voor de 54ste keer alweer de avondvierdaagse. De start is 1 juni om 17:15 s'avonds bij MFC Dalzicht. En naast de basisschool het Oldenmarkt lopen ook deelnemers mee... uit onder andere Steggerda, Ossenzijl en Blokzijl. Wandelaars kunnen kiezen uit afstanden van 5 of 10 kilometer. En de routes zijn opnieuw zorgvuldig uitgezet door de organisatie. Op de slotavond, dat is de donderdagavond, vormt traditioneel het hoogtepunt natuurlijk. De feestelijke intocht krijgt muzikale begeleiding van het Vollenhoofd fanfare en de fanfare uit Oldenmarkt zelf.
0: Nou, kijk, is dat leuk of is dat
1: niet? Dat is hartstikke gezellig.
0: En dan spelen ze natuurlijk...
1: Ja, van die, echt van die leuke avondvierdaagse liedjes, denk ik.
0: Paden
1: ja.
0: Op de lanen in.
1: Ja, zeker.

0: Ik sprak van de week natuurlijk ook bij Wilma en Frans Bert.
1: Ja.
0: Dat was eigenlijk een beetje de baas vroeger van het koor van Eesveen.
1: Ja.
0: En die had dat gehoord, dat stukje wat wij deden. Toen jij vroeg, wat zingen ze nou eigenlijk? Okay. Is mij... Ja. Hij doet het niet. Maar... Ik moest er even over nadenken.
1: Oh, dus, maar Bert luistert dus ook, wat gezellig.
0: Nou, weten we dat ook weer.
1: Ja, nu ik het weet, hoor ik het natuurlijk gelijk. Maar ik kon het echt, ik dacht echt in het begin, wat zingen ze in hemelsnaam? Ja,
0: daar zaten allemaal van die liedjes in wat ze draaiden of zongen met de avondvierdaagse.
1: Ja.
0: Een of andere medley. Misschien dat ik die nog wel eens een keer...
1: Die gaan we even opzoeken. Ja. Voor de volgende keer.
0: Nou, van wat het weer betreft.
1: Ja.
0: Weer,
1: en waar is Roos?
2: Weekend. Oh, daar is weerbericht.
0: Ze. Ik had het verkeerd. Ik had om een klein beetje... in de stemming te komen. Wat een pokken weer. Nou ja. Buien mogelijk met hagel en onweer. Met een matige zuid- tot zuidwestenwind wordt het een graad of 13, misschien 15 graden. En in de avond nog meer buien. 'S Nachts blijft het droog. Maar goed, daar liggen de meeste mensen op bed natuurlijk.
1: Ja, meestal wel.
0: Ja. Maandag.
1: Ja.
0: Wanneer dit programma op herhaling is, is er kans op een bui. En verder is er eindelijk wat ruimte voor de zon. Het wordt een graad of 14, 15 met een zwakke, matige wind uit westelijke richtingen in de nacht. Kans op mist, dus kijk een beetje uit. Dinsdag dan regelmatig zon. En later neemt dan de bewolking toe met een matige zuidelijke wind. Wordt het dan 17 graden. Dus let op, de temperaturen gaan omhoog.
1: Ja.
0: Woensdag en donderdag wordt het nog warmer. Blijft het niet helemaal droog, maar in ieder geval temperaturen tot een kleine 20 graden.
1: Nou ja, dat is dan toch wel voorzichtig positief. Als ik de plaatjes zie van zondag tot en met woensdag... dan zie ik alleen maar wolken met regendruppels. Maar goed, we wachten het af.
0: Het is goed voor de natuur, zijn we er klaar mee natuurlijk. Hè?
1: Ja, dat is nu wel
0: voldoende. Die heeft water genoeg gehad. Ik las een brief van de directeur van de Werven en zo.
1: Ja.
0: Kavel 29, dat wij op de fiets door ons dorp moeten een foldertje rondbrengen.
1: Oh. Oké, op de fiets mag wel. Dat is dan wel weer fijn.
0: Ja?
1: Ja. Oh. En moeten wij dat hier gaan doen, met z'n tweeën?
0: Ja, nou, iedereen zijn eigen dorp.
1: Oh, iedereen zijn eigen dorp.
0: Ja.
1: Nou, dan ben ik toch blij dat ik in Eesveen woon en niet in Vollenhoven of zo. Dan ben je nog even bezig.
0: Ik verkoop mijn fiets.
1: Ja.
0: Lohuus.
1: Ja, ik hoor het gelijk.
0: In de buurt hier. Nee, dit is niet Lohuus.
1: Oh!
0: Nee. Dit is de vertaling van Lohuus door Boogie en de Longhorn. Omdat we door ons eigen dorp moeten op de fiets. Met een folder. De

0: net zoals Lohuus dat ding. En die houdt er ook nog aan.
1: Ik vind hem heel leuk.
0: Ja, die doet dat ook gewoon. Hè. Nog iedere keer wanneer...
1: Ja, zit hij nog steeds in zijn show?
0: Aan het eind van het programma. En dat zingt dan gewoon...
1: Ja, dat zingt de hele zaal mee natuurlijk.
0: Iedereen mee. Heerlijk is dat.
1: Ja.
0: Nou, nog eventjes terug naar de avond.
1: Jij kwam nog met een mooi bericht. Dat kan er wel eventjes achteraan. Want duizenden wandelaars die liepen de afgelopen 70 jaar mee... met de avondvierdaagse in Steenwijk. En van zwart-wit beelden uit de beginjaren... tot kleurrijke opnames van de feestelijke intocht op de markt... in de documentaire 70 jaar avondvierdaagse Steenwijk... komt deze rijke historie van het wandelevenement tot leven. De docu is gemaakt door Kobi Storm, Henk Kok, Adrie van Sleen... en van de historische vereniging Steenwijk en omstreken.
0: Allemaal oud-medewerkers van...
1: van de Slos, hè?
0: Ja.
1: Na ongeveer een jaar werk is het resultaat nu voor het publiek te zien... in het Luxor Theater. De docu is gratis toegankelijk. En een stoel reserveren, dat kan via de website van het Luxor.
0: Het Luxor. Vroeger was dat gewoon in de bioscoop hier.
1: Ja,
0: tegenwoordig Luxor.
1: Heet dat Luxor, dat is toch net even iets mooier.
0: Maar met een beetje geluk zie je jezelf natuurlijk, want er is wat afgefilmd.
1: Ja, dat
0: en
1: denk ik wel.
0: En ze hebben wat research gedaan en zo. Dus.
1: Leuk.
0: En ik leef vroeger ook mee op school.
1: Ja, ik denk heel veel. En vroeger was het eigenlijk nog een veel groter festijn, want er liepen ook nog alle militairen mee. Het was
0: nog,
1: mega druk.
0: Tegenwoordig nog een paar, geloof ik, of niet?
1: Ja, misschien nog een paar individueel, maar niet meer in een kolonne.
0: Nee, toen was het verplicht.
1: Ja.
0: 105.4 FM en de frequenties van...
1: Oh, Radio Centraal, Jasper. Ik weet dan niet wat je nu wil zeggen.
0: Nee, hoor.
1: Had dat even gecommuniceerd, pap.

0: prachtige titel, eerlijk gezegd.
1: Ja, mooi, hè?
0: Tranen van goud, zo heet dat. Ik heb wat kort nieuws eigenlijk. Nou ja, gewoon kort nieuws uit de landelijke media. De lokale media, moet ik zeggen. En ja, dat betreft dan nog wel de lokale media uit Steenwijk en Land. Want voor de rest hebben we nog geen info, maar wie weet wat er nog komt. Als alles goed verloopt, in Steenwijk eind februari een splinternieuwe Aldi supermarkt rijker, lees ik hier.
1: Oh.
0: Op het terrein tussen de Tukseweg en het Steenwijkerdiep. Daar stond voor een tijd terug nog de EDA. Nou ja, die was al bijna in elkaar gedonderd.
1: Ja.
0: Maar die is helemaal gesloopt nu. En zijn de voorbereidingen voor de bouw nu gestart. Het wordt een moderne winkel met een eigen uitstraling.
1: Kijk.
0: Het is wel leuk natuurlijk dat het een moderne winkel wordt.
1: Zeker, ja, dat is dan toch fijn.
0: Ja, maar afijn. Steenwijkerland dan nog een bericht. De druk op het stroomnet in Steenwijkerland die neemt verder toe. Waren net tot nu toe alleen grootverbruikers die voor een aangevraagde stroomaansluiting op de wachtlijst kwamen. Vanaf 1 juli gaat het ook gelden voor bijvoorbeeld nieuwe woningen, winkels, scholen en laadpalen. Dat lijkt me dan toch wel lastig, want ja, hoe heet het? Men wil binnenkort een gigantische grote school gaan bouwen in Steenwijk.
1: Ja, dat klopt.
0: Nou heeft hij al een stroomaansluiting. Ik denk dat ze daar wel mee vooruit kunnen. Maar ja, voor een heleboel dingen. Het komt toch wel steeds dichterbij. Ik dacht dat dat alleen in Utrecht zo was. Maar...
1: Nee, dat komt toch ook wel naar Steenwijk, inderdaad. Nou, we wachten het af.
0: Verschrikkelijk veel nieuwe muziek uitgekomen.
1: Week,
0: maar eigenlijk te veel.
1: Oh.
0: Zal ik een oude doen?
1: Ja, vind ik heel goed idee.
0: In het Duits?
1: Oké. Okay.
0: Ken je dit?
1: Nou, de melodie wel.
0: Chris Roberts, ik ben verliefd in de liefde.

0: keuze van Marieke.
1: Ja, ik heb toch weer wat leuks uitgekozen. Ik had er eigenlijk vorige week al een beetje over verteld. Ik was natuurlijk naar de musical Hairspray geweest. Mm-hmm. En nu zit ik helemaal in die vibe. Het is gewoon een hele vrolijke, leuke vibe om in te zitten.
2: Vertel.
1: En ze hebben natuurlijk een heel bekend en de afsluiter van de musical. Dat is eigenlijk het allerleukste liedje. We gaan terug naar 1962. Ik heb gekozen voor You Can Stop the Beat van de Hairspray.

0: 25 lang, dit nummer. Maar je zong hem helemaal mee.
1: Ja, leuk, hè? Ja, dan heb je ook wel wat natuurlijk. Maar ook lief dat je hem helemaal laat uitspelen.
0: Ja, maar dat hoort zo, want ik denk, ik kan dat zoiets wel in gaan korten. Maar ja, dat vind ik dan ook niks.
1: Nee, dat is ook zo.
0: Weet jij wie er in Isveen woonde? Een bekende Steenwijkerlandiger. Breakfast. Ik breek hem in de bek. In een B&B. Nee?
1: Ik heb echt geen idee. Nee? Een bekende Steenwijkerlander die in Isveen...
0: Nee, geen ander. Gewoon een bekende Steenwijker. De bekendste Steenwijker.
1: Nee, ik heb echt geen idee.
0: Nee?
1: Gerard Buisman?
0: Onze burgemeester.
1: Oh.
0: Ja, maar die gaat verhuizen. Gistermorgen primeur op de RTV Vlos hier. Hij gaat verhuizen. Weet jij waar naartoe?
1: Nou, ik denk naar waar al die kastelen staan. Ezewold.
0: Nee.
1: Oh, buiten Steenwijk?
0: Ja.
1: Blokzijl.
2: Blokzijl over de hongersnood. Blokzijl over...
1: Nou, wat een goede gok. Dat wist ik echt niet, hè. Dat is een gok.
0: Ja. Nee, ik hoorde dat gistermorgen op de radio. Ik denk, dat is wel even aardig om te vermelden nog een keer. Want vast niet iedereen heeft dat gehoord. Heb je nog meer nieuws of doe ik nog muziek?
1: Nou, ik heb nog wel één berichtje als we daar nog tijd voor hebben.
0: Ja, hoor.
1: Want dan gaan we nog even naar Sint-Jans-klooster. Want daar staat, is wat leuks te doen. Daar staat, ga met een schepnetje op pad langs het Vlonderpad bij bezoekerscentrum De Wiede en ontdekt welke diertjes er in het water leven. Dat is toch hartstikke leuk. Van mei tot en met september is het weer mogelijk om bij het bezoekerscentrum De Wiede in Sint-Jan-klooster een schepnetje te huren. Ga samen met je kinderen / kleinkinderen op pad om te ontdekken welke diertjes er leven in het water. Met een schepnetje, een witte bak en een zoekkaart ga je vanaf de steigertjes op zoek naar waterdiertjes. En vangen jullie de waterspin, een bootsmannetje of de geelgerande watertor?
0: Dus?
1: Dat kan allemaal daar.
2: O, dat stoere starke vonk van Blokzijl.
1: Leuk, hè?
0: Dat was het?
1: Ja, dat was het. Je kan het nog combineren met een vaarexcursie. Is ook hartstikke leuk te doen. Het bezoekerscentrum is alle dagen geopend. Van 12 uur 's middags tot 5 uur 's middags. En als je nou even iets meer informatie wil, dan moet je even naar de website van De Wieden.
0: Wat hebben we toch nieuws hier op de werven of Wieden?
1: Zeker.
0: Need you. Right now.

0: zit erop.
1: Het zit er alweer op.
0: Zonde.
1: Ja, het ging weer hartstikke snel.
0: Dat ik altijd zo jammer vind dat ik dan deze muziek echt moet draaien.
1: Maar bewaren we de rest voor volgende week.
0: Nou, hebben we nog over.
2: De artiest van de maand.
1: Ja, nou, die is, daar sluiten we altijd vrolijk mee af natuurlijk.
0: Ja.
1: We hebben hun ook nog geen vrolijke liedjes. Ik kan het me niet voorstellen.
0: Nee, ik heb een heleboel, singeltjes nog van de dames.
1: Ja. Ja, dit is dan ook een hele bekende.
0: Ja. Nou, vertel maar.
1: Nou, we gaan luisteren naar de Dolly Dots.
0: Tot
1: volgende week.
0: Boys.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance om mensen te onderzoeken. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man probeerde te vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Meerdere woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De NPO en AfroTros doen nu nog geen uitspraken over een Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. Nederland deed dit

0: jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. En Israël werd tweede. Dan het weer, het is bewolkt. Af en toe valt er wat regen. Vanmiddag meer zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. En er raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Voetbaltrainer Jozef Oosting is voor de 2e keer dit seizoen ontslagen. Deze keer moet hij vertrekken bij Royal Antwerp, waar hij in november begon. De Belgische voetbalclub verloor vrijdag met 3-0 van OH Leuven in de strijd om een ticket in de Conference League. En ook de 2 wedstrijden daarvoor werden verloren. Antwerp staat nu op plaats 11. Begin september moest Oosting al weg bij FC Twente na 4 duels. Dan het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving.

0: Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
1: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.
2: Hof is ons zeevaart eingestellt, meer als 300 jaar. Wo alt und neu zusammenfällt, das sieht man sonnenklar.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. En daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten. Hij zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte man zou psychische problemen hebben. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boksmeer was afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd. Of er is iets buitgemaakt, is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. En die werd later verderop in de Brabantse plaats gevonden. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3:00. Het is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer bij 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen en dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde.

0: en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
1: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.
2: Programma van Radio Centraal. In het eerste uur actualiteiten. We gaan beginnen met de afdeling Noordwolde van de Zonnebloem. Die bestaat 40 jaar en dat gaat gevierd worden. Wat is de Zonnebloem en wat doet zij zoal? En dat wordt straks haarfijn uitgelegd door Evert Jubbega, een van de vrijwilligers. Een record aantal van ruim 180 teams van alle basisscholen in West-Stellingwerf die komen aanstaande woensdag in Noordwolde in actie tijdens het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi. Een succesverhaal, maar er zijn ook zorgen. En daarover praten we met Rijnd Oostra, lid van het schoolkorfbalcommissie. Dat moet ik zeggen, de schoolkorfbalcommissie West-Stellingwerf. Verder hebben we berichten en muziek. En dan na twee uur de sport. Ja, de voetbalcompetities die naderen hun einde. Vandaag is de voorlaatste speelronde in de tweede klasse H. Oldehol-Paarden, dat zich vier heeft gehandhaafd in de tweede klasse, speelt op eigen veld tegen Annen. Onze verslaggever is, zoals gewoonlijk, Jan de Boer. De spanning in de derde klasse M is om te snijden. Olivia, al zeker van de na-competitie, heeft ook nog alle kans op de titel. Dan moet het vandaag de uitwedstrijd winnen tegen nummer 3, en dat is Oerdorp. Een lastige opgave. Nou, dat weet als geen ander onze verslaggever Christine Alem. Bij winst van Olivia en verlies van koploper Gorredijk is het zelfs al feest in Noordwolde. Maar zover is het dus nog lang niet. In 4A speelt de Blessen de laatste wedstrijd thuis tegen Makkinga en de ploeg heeft zich gehandhaafd en er staat dus weinig meer op het spel. Langs de lijn zit voor ons Miranda Bakker. De techniek is in handen van Timo van Burg, gastvrouw in de studio Henny Kleinstra en de presentatie in handen van Evert de Jong.

0: afdeling Noordwolde van de Zonnebloem bestaat 40 jaar. En dat gaat gevierd worden. En we praten erover met Evert Jubbega, een van de vrijwilligers. Welkom Evert. Allereerst even, wat is de Zonnebloem eigenlijk?
1: Ja, wat is de Zonnebloem? De Zonnebloem is dus een vereniging voor mensen met een handicap. Dat houdt in, als je dus ouder dan 18 jaar bent en je zit in een rolstoel, dan ben je in principe potentieel gast van de Zonnebloem. Wij hebben het altijd over gasten, hè? Dus, want de mensen bij ons die dus gast zijn, die op de middagen komen, die betalen een bepaald bedrag.
0: Ja.
1: En daar komt verder niks bij. Andere verenigingen hebben, iets in voor het hele jaar wat ze betalen moeten. Bij ons betalen de gasten alleen voor de middag dat ze dus bij ons komen. Ja, en het is dit jaar 40 jaar. Officieel is het dus 1 september dat de Zonnebloem in Noordwolde 40 jaar dus bestaat.
0: Ja, hoe is dat zo gekomen?
1: Ja.
0: Was jij daarbij?
1: Nee, ik was daar niet bij. Nee. Nou, het is, kijk, ik ben bij de Zonnebloem gekomen. Mijn vrouw die was al jaren voorzitter van de Zonnebloem. En ik heb alle rijbewijzen. Ik mag overal op rijden. En toen, ja, toen moest men ergens heen met een busje. En moest eigenlijk wat een grote rijbewijs voor hebben. Nou, even, kan jij? Ja, natuurlijk, kom maar mee. En dat ging 2 keer aan. En toen zei men, je moet officieel vrijwilliger worden. Verzekeringstechnisch. Daarom moet je vrijwilliger zijn. Als er nou wat gebeurt, dan is het verzekeringstechnisch dat je helemaal verzekerd bent en voor alle die dingen die eruit voortkomen.
0: Ja. Wat zijn zoal jullie activiteiten? Wat doen jullie voor de gasten?
1: Nou, in tegenstelling tot heel veel verenigingen hebben wij het geluk dat wij hier een prachtig mooi buurthuis hebben. Daar organiseren wij dus de middagen voor. En die middagen worden bezocht door rond de 50, 55 gasten. En vaak een stuk of 10, 12 vrijwilligers. En dat kan zijn van een bingo. We hebben een bingo, hebben we dus, dat is het eerstvolgende. Maar een piratenkoor, de accordeonclub in Noordwolde heeft al opgetreden. We hadden de laatste keer een verhalenkist. Een mevrouw die uit de Ruinen, die vertelt hele mooie verhalen. Wat zij dan tegenkwam als schoonmaakster bij de mensen thuis. Dus dat soort dingen dus doen we. En dus de busreis dit jaar.
0: Moet je lid zijn van de Zonnebloem?
1: Nee, nou, niet echt lid zijn, want een lid betaal je dus een bepaald bedrag per jaar. Bij ons niet, je bent bij ons gast en je betaalt alleen die keer dat je dus komt.
0: Hè? En daar is veel belangstelling voor?
1: Nou ja, wij hebben dus ongeveer 75 gasten. En lang niet alle gasten die komen dus op de middagen. We hebben er ook bij mensen, wij doen dus aan bezoekwerk. Voor mensen die zeggen, ja, ik kan eigenlijk maar niet meer naar de middagen toe. En die maken dan een afspraak met een van de vrijwilligers om bepaalde tijden dus te komen voor een praatje, een kopje koffie of wat ook maar. En wat ook belangrijk is, de duofiets. Wij hebben dus een paar mensen die dus structureel dus 1 keer in de week met een gast dus gaan fietsen op de Zonnebloem. Dat waren ze zo gewend en dat gaan wij dus gewoon doorzetten.
0: Dat is jullie duofiets?
1: Dat is de duofiets van de Zonnebloem. En het is een hele luxe duofiets, want hij is beschikbaar gesteld door de Zonnebloem. En ding kost, daar kun je een redelijke tweedehands auto verkopen.
0: Elektrisch aangedreven?
1: Elektrisch, 2 dikke accu's erop. Dus ja, dat is, daar kan iedereen op rijden.
0: Ja, en komen de gasten alleen uit Noordwolde?
1: En omgeving, hè. Wij hebben dus mensen uit Oldenbekoop. We hebben dus mensen uit Steggerda, noem maar op. Dus uit, een beetje wel uit de regio, hè. Want als ze te ver weg komen, dan moeten ze eigenlijk naar een andere Zonnebloemregio toe.
0: Ja.
1: Afdeling.
0: En dat zijn er nogal wat in Nederland?
1: Dat zijn er heel veel, vraag me niet op maar hoeveel er zijn, maar dat zijn heel veel regio's. Alleen, het wordt natuurlijk straks allemaal anders. Want de Zonnebloem die zit met, zoals heel veel verenigingen, met het tekort aan bestuursleden. Er zijn grote verenigingen die eigenlijk geen bestuur hebben. En, of nog 1 of 2. En dan pakt dus het regiobestuur, die pakt dat dus over. En daarom eind volgend jaar, dan moeten alle Zonnebloemafdelingen moeten dus gemeentelijk worden. Niet dat de gemeente zich daarmee bemoeit. Maar wij moeten dus samen met Wolvega. Heerenveen is de enige in de gemeente die dus de Zonnebloem is. Dus die hoeven niet, fuseren is een groot woord.
0: Ja,
1: ieder
0: ja.
1: Houdt wel zijn eigen bezigheden. Want wij als bestuursleden, wij worden coördinators. En daarboven die coördinators, daar komt dus een groot bestuur te staan. Ja.
0: Ja, je noemde het al, dat is een probleem om aan nieuwe vrijwilligers te komen. Ik denk met name aan jonge vrijwilligers.
1: Dat is dus juist het pijnpunt. De jongere vrijwilligers. Want onze groep vrijwilligers bestaat... en ik ben zelf ook eentje van, jammer genoeg... bestaat uit 75 plus. Ja, dat is, en ze zijn allemaal dus op een paar na nog heel actief. Maar ja, daar zitten alle verenigingen mee, dus met de leeftijd. Wat hebben we daar ook zo bedacht? Want het is in juni is het de week van de zonnebloem. En dan gaan wij in Noordwolde gaan wij dus dat doen met de eerstvolgende middag. En ik kijk eventjes, dat hebben we dus een bingo met alle speciale dingetjes erbij. En dan zijn dus alle vrijwilligers, die kunnen, of alle gasten... die kunnen dus gratis die middag bezoeken met wat extra dingetjes erbij. Want daar hebben wij een paar mensen voor die dat organiseren. En dat is dus 25 juni... Dan komen dus de gasten kosteloos. Maar wat we nog het liefst hebben, dat ze dus mensen meenemen. Introducees. En het zou leuk zijn als dus wat ouderen, een zoon, een dochter of wat ook maar eens meenemen. En die misschien ook wel eens zeggen van ja, ik wil toch wel in het bestuur van de zonnebloem. Of in ieder geval vrijwillig worden bij de zonnebloem.
0: Ja.
1: Maar ook mensen, dus nieuwe gasten. Want ja, wij zitten in de... Iemand die zei eens tegen mij, wij wonen in het bosje waar gekapt wordt. Ja, en zo af en toe dan sneuvelt er wel eens een boompje.
0: Ja. Hè,
1: en ja, dan...
0: Er moet jonge aanplant komen.
1: Ja, je moet een jonge aanplant komen, ja. Ja, en in principe kun je al vrij snel bij de zonnebloem terecht.
0: Hoe vaak hebben jullie activiteiten?
1: Om de weken 5-6. Dan hebben wij dus in de buurthuis hebben wij activiteiten. En het eerstvolgende, dat is dus 25 juni. Dat is dan die middag voor intro de C's, allemaal gratis. En dan hebben wij dus ons jaarlijks reisje. En dat is dit jaar een busreisje. Daar hebben ze een mooi programma voor gemaakt. En dat is op 20 augustus.
0: Ja, een en ander... Kost nog wel wat?
1: Onze gasten die betalen dus 8,5 euro per keer dat ze dus komen. Daar zit voor hun alles bij. Dat is een koffie met wat erbij, dat is een hapje, dat is een drankje en al die dingen meer. En dat dekt natuurlijk lang niet de lading wat zij betalen. Want tegenwoordig als je een gast hebt of iets, dat kost natuurlijk veel meer. Maar wij hebben een hele actieve groep vrijwilligers die dus heel goed zijn best doet met de verloting. En daar kunnen dus veel dingen van betaald worden. Als die verloting er niet zou zijn, ja, dan zouden de mensen waarschijnlijk voor zo'n middag minimaal het dubbele moeten betalen. En dat wij willen het eigenlijk zo laag mogelijk houden.
0: 25 juni dus.
1: 25 juli heb ik gezegd. Ja, dan hebben we dus... ik pak het boekje erbij. Ik weet niet al die daders. Want we hebben op het moment zoveel aan de kop. 25 juni, inderdaad. Dan doet Daniel Ooster muzikale bingo. Ik heb het een paar keer met hem meegemaakt. Hartstikke leuk. Echt waar. Ik zou zeggen, kom erheen. En mensen die helemaal niks verder met de zon hebben, zeggen... het lijkt me ook wel eens leuk om bij de zonnebloemmiddag te kijken... zonder dat oma of opa of wie ook maar erbij is. He, als gewoon eens even een kijkje nemen.
0: Oké.
1: Okay. Ja, ja.
0: Even iets heel anders nou.
1: Ja?
0: Jullie hebben behoefte aan jonge vrijwilligers.
1: Ja.
0: Straks komt in de studio Rijnd Oostra om te praten over het schoolkorfbaltoernooi. Ja. Ook daar hebben ze behoefte aan jongens. Gijs zegt er zo. Ja. Dat schoolkorfbaltoernooi, dat is komende woensdag.
1: Ja.
0: Maar woensdag is er nog iets bijzonders in Noordwolde.
1: Dan hoop ik dat er heel veel vlaggen hangen.
0: Want?
1: Nou, onze prinses komt. En die gaat de nieuwe expositie openen. Met haar eigen wieg, die dus gevlochten is in het Wolde, ontworpen is in het Wolde.
0: En gemaakt door Evert Jubbega.
1: Nee, die niet. Dat was voor mijn tijd. Maar ik heb wel de replica dus gemaakt.
0: Ja.
1: En daar krijg ik heel veel positieve reacties op. Ik heb hem afgelopen donderdag... vrijdag, denk ik, hebben we hem opgehaald uit Tollebeek. Daar zit een mevrouw, die heeft dat keurig gedaan. Die heeft ook een website, die bekleedt meer van die wiegen. En het mooie ervan is, wat zij dus vertellen... maar wij hadden het al lang gezien... die wieg is dus, 88 of 89 jaar oud... En die ziet er nog heel keurig uit. Die mevrouw die zei dus, ik heb heel veel wiegen bekleed. En ook oudere wiegen. Ze zei, ik heb wel eens wiegen gehad. Ik denk, wat moet je ermee? Ze zei, maar deze, na zoveel jaar, ziet er picobello uit. En hij schijnt, dat hebben we dus kort geleden heb ik dat gehoord... gemaakt te zijn bij Rohe. Dat was natuurlijk een...
0: Noordwolde-Zuid was dat?
1: Noordwolde-Zuid, ja, ja. Rohe, ja. Dus het valt jammer genoeg, wat is jammer genoeg, een beetje samen met het korfbal. Want wat is het, Beatrix die was uitgenodigd. En dan krijg je van nou, dan en dan kom ik. Ja, dan, en als je dat toezegt, dan kun je niet zeggen... ik kan het niet een dag eerder of een dag later... want dan is een korfbal te noemen. Dus,
0: en qua tijd?
1: 1 uur komt zij dus aan hier in Noordwolde.
0: Oh, ja.
1: En het is een officieel bezoek. Dus zoals ik begrepen heb, motorrijders voor en achter... het officiële standaard op de auto.
0: Ja, en de kinderen aan korfballen.
1: Er zijn niet alle kinderen die korfballen, maar er zijn dus kinderen. Ja, dus we hadden natuurlijk heel veel kinderen gehoopt. Maar er was al overleg geweest of het dus een uurtje later kon beginnen. Maar daar, ze hebben ook een heel druk programma, we snappen dat wel. Maar ja, toen zij dus zei, wij wisten het eigenlijk al in januari al dat ze dus zou komen, 20 mei. Maar ja, dan ben je wel aan die dag gebonden. Dus,
0: ja. Nou, Noordwolde, woensdag in het centrum van de belangstelling.
1: Ja, daar gaan we vanuit. Dus ik heb gehoord, is mij verteld... en ja, in de afloop zullen we zien of het inderdaad waar is... dat er heel veel pers op afkomt. Maar ja, 688 natuurlijk, dus je weet maar nooit. En we hopen dat er natuurlijk heel veel gevlacht wordt. Dus,
0: en het wordt mooi weer.
1: En het wordt beter weer in ieder geval, ja. Maar ja, zij hoeft niet zo, lang te lopen, want ze staat vrij goed uit. En dan is er een heel protocol, hè, wie daar welkom heet en waar wij mogen zitten. En, dat protocol dat is allemaal al doorgenomen. maar goed, dat heb je er allemaal voor over.
0: Dat wordt een bijzondere dag, komende woensdag in Noordwolde. Ja, en met schoolkorfbal. En met prinses Beatrix.
1: Ja, en ik krijg nu al vragen uit het land... van mensen die dus wel eens in het Wolle geweest zijn. Kunnen we daarheen? Ik zei, nee, dat is echt helemaal volgenodigd. De hele zaal is vol en het is nogal een uitgebreid gezelschap wat er komt... met hoogwaardigheidsbekleders.
0: Ja.
1: En wat dat betreft, dan we kijken er wel naar uit.
0: Evert Jubbega, bedankt voor de toelichting op de jubilerende Zonnebloem.
1: Ja.
0: En komende woensdag heel veel plezier en succes met het bezoek van prinses Beatrix.
1: Goed, en ik hoop dat de mensen dus massaal kijken naar regio Friesland, want die zal ongetwijfeld zijn. Want die hebben het natuurlijk allemaal opgezet, hè? Dat hele verhaal, dat is dus door hun begonnen. Dus toen was men in de studio in Leeuwarden voor een programma. En toen had de directeur een foto meegenomen dat ik met de wieg bezig was.
0: Ja.
1: En toen zei ze, we willen die man zelf wel eens spreken. Nou. En zo is dat balletje aan gaan rollen. Want dat wordt dan die regionale uitzendingen worden dus door het hele land verspreid.
0: Ja. Ja.
1: En zo is ook de officiële wieg boven water gekomen.
0: Prachtig.
1: Ja.
0: Mooi verhaal.
1: Ja.
0: Evert, nogmaals bedankt en veel succes en plezier. Komende
1: dank je. Gaan we absoluut doen.

Dat was George Baker met Fly Away Little Paraguay. En daarvoor hoorde u I Will Survive door de Hermes House Band. Het kost veel tijd om een nieuw college van BMW in de gemeenteraad van West-Stellingwerf te vormen. Persoonlijke verhoudingen schijnen tot nu toe de samenstelling van een nieuw college te blokkeren. Volgens verkenner Sandra Korthuis zijn de partijen het over de inhoud wel aardig eens. Een college dat steunt op 11 van de 21 raadzetels is tot nu toe het maximaal haalbare. Het zittende college met West-Stellingwerfs Belang, VVD, CDA en SDW Partij van de Arbeid gaat nu de volgende fase in. Voor een bredere coalitie kon Korthuis geen draagvlak vinden. Sandra Korthuis is oud-VVD-wethouder van Rotterdam en oud-waarnemend burgemeester van Oost-Stellingwerf. En ze heeft in april met alle 9 fracties gesprekken gevoerd. Er zijn meerdere collegevarianten besproken. Het eerste voorstel van verkenner Korthuis was een brede coalitie met 6 partijen, goed voor 16 zetels. Hiervoor bleek evenwel geen draagvlak. Na een verdere verdieping is een coalitie met 4 partijen het advies nu. West-Stellingwerfs Belang dus, VVD, CDA en SDW, PVDA. Samen hebben zij 11 zetels in de gemeenteraad. De 4 partijen gaan nu samen inhoudelijk verkennen om tot een coalitieakkoord te komen. Hierbij betrekken zij ook de andere partijen in de raad om te zien of er op onderdelen een breder draagvlak in de raad bestaat. Forum voor Democratie, 3 zetels, BBB met 1 en lokaal rechts West-Stellingwerf 1 zijn geblokkeerd. Het wordt volgens Korthuis voor de 4 beoogde partners een zware verantwoordelijkheid om te komen tot een nieuwe, meer verbindende bestuursstijl. Andere partijen moeten volgens haar meer aan de voorkant worden betrokken bij de besluitvorming. Wordt dus vervolgd, moet ik zeggen.

0: Strani Amori van Laura Pausini. Ja, we hebben het er al even gehad over het schoolkorfbaltoernooi van West Hellingwerf. En daarover gaan we nu meteen praten met een van de vrijwilligers. En dat is Rijnd Oostra, die al jarenlang daar vrijwilligers is. Rijnd zou even in de studio komen, hij was verhinderd. En daarom gaan we nu even met hem telefonisch een gesprekje aandoen. Rijnd, als het goed is, heb ik jou nu aan de telefoon.
1: Hallo, Rijnd Oostra.
0: Ja, dag Rijnd, dit is Evert de Jong.
1: Evert.
0: Ja.
1: Kwart over één was mij gevraagd, maar ik heb het helemaal vergeten. Ik zie net op mijn to-do-lijstje kwart over één Radio Centraal, ja.
0: Nou, dat kan gebeuren, maar we gaan het telefonisch er even over hebben. Dat kan ook prima.
1: Nou, helemaal goed.
0: We gaan het hebben over het schoolkorfbaltoernooi. Ja. Met een recordaantal van ruim 180 teams van alle basisscholen in West Hellingwerf. Aanstaande woensdag in Noordwolde. Tegelijk met de komst van prinses Beatrix. Maar dat geheel aan al terzijde, daar hebben we het al even met even Tjubbig over gehad.
1: Ja.
0: Goed, het speelt zich allemaal af op de accommodatie van Leonidas. Een succesverhaal, dat mag je wel stellen. Maar er zijn ook zorgen. En daarover gaan we weer met jou praten. Even de geschiedenis ophalen. Wanneer was dat eerste schoolkorfbaltoernooi in West Hellingwerf? Weet jij dat nog?
1: Daar is alles onderzoek naar gedaan en dat schijnt gestart te zijn ergens in de jaren 50 op een gegeven ogenblik. En het is gestart tussen de hoogste groepen van de toen desmalige lagere scholen en het voortgezet onderwijs. En dat schijnt het begin schijnt te liggen op de accommodatie van de hoeve. Maar precies te achterhalen schijnt lastig te zijn.
0: Jij was er niet bij.
1: Nee, dat kun je wel zeggen. Ja, ik loop wel eventjes mee, maar niet zo lang, Evert. Nee.
0: Oké. Goed, nu komende woensdag 180 teams. Hoeveel kinderen doen daaraan mee?
1: Ja, nou, je moet er rekenen dat de meeste komen met... Het zijn wel, natuurlijk wel viertallen. En er werd vaak gespeeld met achttallen. Maar het hele toernooi is nu in viertallen. Maar de meeste teams bestaan toch uit 5 of 6 kinderen. Dus je zit ruim over de 900 kinderen. Het gaat om 900 tot 1000 kinderen. En dan praten we nog niet eens over de ouders en dergelijke die gewoon meekomen. Dus het wordt wel heel druk op de Elsweg.
0: En uit welke groepen komen deze kinderen?
1: We stellen het open voor groep 3 tot en met groep 8. Dus onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Niet alle scholen die willen die jonge kinderen naar zo'n happening sturen. Dus die kiezen voor de midden- en de bovenbouw. Maar er zijn verschillende scholen die wel inschrijven met alle kinderen die mee willen doen. Daar gaat het gewoon om. Van groep 3 tot en met 8.
0: En om hoeveel velden gaat dit? Want je moet...
1: Ja, dat is wel een beetje een hartstikke probleem dit jaar. Want Jacob Vermeeren van Leonidas is dan onze veldman daar bij Leonidas. En die is denk ik vanaf morgen heel druk bezig om die velden met nog een paar vrijwilligers klaar te leggen. Maar 30 was altijd al heel veel. Maar gezien de programmering hadden we er nu 32 nodig. Ja. Maar goed, hij zegt, is het niet in de lengte, in de breedte, zo zei hij dat. Maar er komen 32 velden te liggen, klaar.
0: Ja. Goed, daar heb je heel veel vrijwilligers voor nodig voor een dergelijk evenement.
1: Ja.
0: Hoeveel, om precies te zijn, weet je dat?
1: Nou ja, goed, je hebt natuurlijk gewoon in de voorbereiding al, je hebt de werkgroep, je hebt een aantal mensen die gewoon zorgen voor het materiaal, het vervoer, het neerplanten van die korven. Ja, en je hebt een aantal, je mag niet vergeten de EHBO, de verkeersregelaars. Ja, en natuurlijk gewoon de scheidsrechters. Want dat is wel het grootste punt op een gegeven moment. Ja. Als je 32 velden hebt, men kan ook niet constant van 1 uur tot 4 uur op die velden lopen. Er moet gewoon pauzes tussen zitten. Dus je bent, begrijpt iedereen, maximaal eigenlijk 6 wedstrijden. Dat is heel veel. Maar dan ben je wel heel veel scheidsrechters nodig. En dat wordt eigenlijk wel een steeds groter probleem, ja.
0: En dat heb je nu voor elkaar gekregen, voor dit toernooi?
1: We hebben het geluk dat we een aantal jaren de medewerking hebben van de VO-scholen, Terra en Linde College, die hun leerlingen die willen fluiten, of ze nou ervaring hebben of niet, maar als ze er willen fluiten, uit op het toernooi. Dat ze dan gewoon lesvrij kunnen krijgen. Ja, en dat is onze grootste redding. Alleen een ander punt is op een gegeven moment dat ook leerlingen die al een aantal jaren meedraaien, soms eerste klasses. Vorig jaar stonden ze dan als leerling, als deelnemer binnen de lijnen. En dan naar de overgang van het voortgezet onderwijs hanteren ze de fluit. Ja, dat doe je in klas 1, klas 2, klas 3 als je het leuk vindt. Maar in de vierde klas zijn heel veel jongelui zitten in deze tijd zitten ze voor hun examen.
0: Ja.
1: Ja, en dan vallen ze gewoon uit. Want ja, dit schoolkorbeltoernooi valt gewoon midden in examentijd. En dat betekent dus gewoon ieder jaar dat we gewoon toch op jacht moeten. Ja, naar nieuwe vrijwilligers, jongelui, die gewoon de fluit willen hanteren. En dat wil niet iedereen. Want het zo gemakkelijk is het niet. En dat is ook wel onze zorg een beetje. Van dat, ja, sommigen zeggen, we vonden het leuk, maar we vonden het niet leuk dat we soms een aantal dingen hoorden vanaf de zijlijn op een gegeven ogenblik op ons fluiten. En ja, dat is zo in de gewone sport zo, maar op zo'n toernooi ook. Op een gegeven. Daardoor haken dat soort vrijwilligers en zo, zeker jongelui, fluiten, die haken gewoon af. Ze willen dan wat andere dingen doen, maar ze willen niet meer die fluit hanteren. En dat moet wel, want zonder scheids geen wedstrijd.
0: Is dat de tijdgeest ook een beetje?
1: Nou, dat denk ik helemaal, want ik zie het gewoon natuurlijk gewoon binnen de korfballerij. Maar je ziet het natuurlijk op voetbalvelden overal. Bij iedere sport zie je het. Men accepteert in feite gewoon niet meer het gezag van een scheidsrechter. En ik zeg ook van, een scheidsrechter mag fouten maken. Laat spelers en coaches naar hunzelf kijken hoeveel fouten dat er van hun kant gemaakt wordt.
0: Ja.
1: En een scheidsrechter kan niet alles zien. En deze jonge lui doen uitermate hun best. En zijn gemotiveerd, anders geven je niet op. Dus ik hoop alsjeblieft op een gegeven moment dat het binnen de perk blijft. En als we klachten krijgen, dan springen we er bovenop woensdag. Want dit kan niet.
0: Dit is een lastig verhaal, lijkt mij. En vooral in deze tijd waarin alles klaarblijkelijk maar kan en mag.
1: Ja. Men mag overal een mening over hebben.
0: Ja.
1: Men mag zeggen als men ergens niet mee eens is op een geel. Kijk, en als je ouder bent, dan loop ik naar de kant toe en dan zeg ik prima, jij wil fluiten. Ik zeg bij officiële wedstrijden die fluit, die zeg ik van de Korfbalbond heeft een groot tekort aan scheidsrechters. Dus die zou je nu op kunnen geven.
0: Ja.
1: En aan de andere kant moet kijken, hier is het fluitje. Dan ga ik nu op jouw plaats staan. Dan sta jij binnen de lijnen. Maar goed, dat doe je niet als je 13, 14 jaar bent.
0: Ja. Ander verhaal. West-Hellingwerf is een echte korfbalgemeente, kunnen we stellen. Maar kennen de basisschoolleerlingen de sport al een beetje?
1: Ja, kijk, jij zegt, is een echte korfbalgemeente. Ik denk dat je moet zeggen was. Want ik denk wel, en dat geldt binnen de hele sportwereld, maar ook met name ook binnen de korfbalsport. Ik had het gisteren over met een aantal scheidsrechters bij BCO ook op een gegeven moment. Het loopt overal terug. En het samenwerkingsverband wat er nu in West-Hellingwerf dus eigenlijk tot stand is gekomen bij jeugd en straks ook bij de senioren. Ik zei gistermiddag ook nog toen ik met de scheidsrechter het veld afliep, dat is geen wilde. Dat is gewoon een must op een gegeven ogenblik om toch op een bepaald niveau te kunnen blijven sporten en mensen gewoon verschillende competities vormen te kunnen aanbieden op een gegeven moment. En dat is ook zo. Dit schoolkorfbaltoernooi moet wel helpen om jongelui jonge kinderen warm te maken voor de sport. Maar het blijft in het begin een lastige sport op een gegeven moment. En er is zo ongelooflijk veel keus. Plus het feit dat men vaak eerder afhaakt tegenwoordig, want men korfbalt niet meer, men sport niet meer als men 30 is.
0: Nee.
1: Dus dat is gewoon een probleem.
0: Daar zitten jullie mee. Voor dit jaar is het opgelost. Nog eventjes de kosten. Jullie maken veel kosten. Hoe zit het met de sponsoring?
1: Ja, we hebben een aantal, niet de grote groep, maar we hebben een geweldige groep trouwe sponsoren waar we verschrikkelijk blij mee zijn. En die eigenlijk nu al een groot aantal jaren even een belletje en men zegt, we staan er weer op een gegeven ogenblik. Best ook wel lastig om het aantal sponsoren verder uit te breiden op een gegeven ogenblik. Daar hebben we ook qua kosten naar gekeken. Wij zeggen ook op een gegeven moment, moet iedereen nog wel een vaantje? Een middag sporten is toch al heel wat in die ambiance op een gegeven ogenblik. Met een aantal andere dingen eromheen. Moet iedereen gewoon ieder jaar met een vracht aan eremetaal bekers naar de scholen toe, naar huis gaan op een gegeven moment, waar je op de scholen geen plek voor hebt. misschien. Dus we hebben nu wisselbekers in alle categorieën dat we zeggen van ja, één keer aanschaffen die hap en dan hoeven we hopelijk niet weer. Ja. Wij moeten echt ook kijken naar de kosten en dat is ook zo met die persoonlijke herinnering. Vaantjes, jonge kinderen vinden het in de eerste paar jaar leuk en daarna worden ze op school uitgedeeld, blijven ze, weet ik uit ervaring, blijven ze gewoon in het laadje van het tafeltje liggen en bij het opruimen tegen de grote vakantie komt het tevoorschijn. Nou, daar gaat ongelooflijk veel geld in zitten, dus we hebben gezegd, daar stoppen we mee.
0: Maar jullie houden de moed er nog wel in, Rijnt?
1: Dat is zeker. We hebben wel nu een aantal wisselingen zitten aan te komen in de werkgroep School Korfbal. Maar gelukkig staan er ook weer een aantal jongeren staan op die zeggen van ja, maar School Korfbal moet wel blijven. Want je moet wel jeugd in aanraking brengen met deze sport. En daarvoor is School Korfbal een ideaal middel. Dus ja, ja. Ik weet niet hoe lang dit het allemaal nog wel stand houdt in deze maatschappij. Het zou kunnen zijn dat gewoon op een gegeven moment door het scheidsrechtersprobleem dat je gewoon moet kijken naar oplossingen. Maar de intentie is wel om het, ja, in welke vorm dan ook, overeind te houden.
0: Het belooft woensdag qua weer een mooie dag te worden, Rijnt.
1: Ja, die berichten zijn er. Dus ja, dat werkt wel mee. Ja.
0: Ook dat hebben jullie keurig geregeld.
1: Ja, wat dat betreft zou Beatrix geen punt moeten zijn om even over die Elsweg te wandelen naar die sparrenkommeraar.
0: Ja, maar ik ben bang dat het niet in het protocol past.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Het is al lang mooi dat ze in Noordwolde komt.
0: Oké. Okay. Ja? Rijnt, bedankt voor de toelichting en heel veel succes woensdag bij het School Korfbaltoernooi.
1: Gaat zeker lukken.
0: Ja? Goed zo, nogmaals bedankt.
1: Hoi. Graag gedaan. Hoi.

100%. Flemming en Mart Hoogkamer, 100% was dat. En dat was een van de liederen die onze technicus Tycho van Burg vlekkeloos meezong. Goed, dat geheel en al terzijde. We hebben het net met Rijnd Ooster al even over de korfbalsport gehad. Daar gaan we nog even een berichtje over voorlezen. Want Edward Jonkman is benoemd tot de nieuwe hoofdtrainer van WKS. En WKS, dat staat voor West-Hellingwerf Korfbalt Samen. En hij zal komend seizoen de leiding nemen over de hoofdmacht van de samenwerkende korfbalverenigingen SCO, SIOS, Leonidas en De Hoeve. Jonkman die brengt ruime ervaring mee uit de top van het Nederlandse korfbal. Als speler maakte hij deel uit van de selectie van PKC en behaalde hij meerdere nationale titels. Na zijn spelerscarrière ontwikkelde hij zich verder als trainer en coach bij onder meer PKC, Sporting Delta, Dalto en DOS. En ruim 9 jaar geleden verhuisde Edward naar Van Papendrecht naar Diever. En Jonkman wil de samenwerking tussen de 4 verenigingen die in de jeugd al zo succesvol is doortrekken nu naar de seniorenselectie. Ja, daarmee zijn wij gekomen aan het einde van dit eerste uur van Centraal Lokaal. Na het nieuws van 2 uur gaan we verder met voetbal. En er staat hier en daar nogal wat op het spel en dat hoort u zo meteen. We gaan eerst nog op naar het nieuws en daarna komen we bij u terug.

0: Spreker Maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Spreker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Spreker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstreiker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Gidi Markussauer gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Het Kamerlid gebruikte de omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht, waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussauer het woord nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. En afgelopen week zei Markussauer dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boxmeer was de afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd. Of er iets is buitgemaakt, is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. En die werd later teruggevonden, verderop in de Brabantse plaats. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3:00. Dit is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is rond de 14 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.
4: 50 punten. Een wedstrijd minder dus. En dat is de wedstrijd van vandaag. Gorendijk speelt vandaag niet. Dus op het moment dat wij vandaag winnen, hebben wij 56 punten. Zijn we natuurlijk nog geen kampioen. Want we hebben volgende week allebei nog een wedstrijd.

0: rijtegoed. Maar dat is wel wat er hier vanmiddag op het spel staat. En dat weten veel mensen, want het is hier smorgendruk. Ik verwacht dat er natuurlijk ook mensen van Oeterp zijn. Daarnaast publiek van Gorredijk. Olivia is met een grote bus en heel veel supporters aanwezig. Het is heel veel groen-wit hier. En laten we hopen dat we de mannen dan dus ook richting de overwinning kunnen steunen. Maar helaas, wij staan met 1-0 achter.
1: Ik wou nog even zeggen, Christine, jullie spelen in Bakkeveen. Nee, Christina is niet meer online. Nou goed, daar komen we straks nog wel even op terug. We gaan eens even kijken. Al de Alpaden, daar zijn ze nog niet begonnen. En in de Blessen is Miranda Bakker. Daar wordt druk gewerkt om verbinding te krijgen met Miranda. Ja, de Blessen tegen Makkinga, een stellingwerver derby. Miranda Bakker, goedemiddag. Dag, Miranda. Ja? Daar gaat iets niet goed. We gaan even een muziekje draaien en dan komen we zo terug.

0: Doris D. and the Pins zongen Shine Up. We gaan naar De Blessen, waar De Blessen uitkomt tegen Makkinga. Miranda, goedemiddag.
1: Goedemiddag hier vanaf Sportpark De Werk in De Blessen. Is een hartstikke leuke wedstrijd tot nu toe te zien. We zijn een minuut of 10 bezig. Het is een spannende wedstrijd voor Makkinga, want die kunnen nog periodekampioen worden. Maar eigenlijk is de competitie helemaal wel wat spannend, want onderin kan er nog van alles gebeuren. Ook Oldermarkt, onze buurtclubs, kan nog periodekampioen worden. Dus wat dat betreft is er genoeg te beleven in die vierde klasse vanmiddag. Zo ook hier op het sportzaal. De Blessen die heeft natuurlijk vorige week heeft het goed zeer gedaan. Ik geloof dat ze daar goed van geschrokken zijn met de 7-2 aan de kont te krijgen. Maar wat dat betreft hebben we eigenlijk al twee hele mooie kansen gehad. Eén van B. van Ginkel, alleen op de keeper, maar de keeper rijdde uitstekend. De tweede was van Jeroen Hulsgaard, die vandaag de laatste wedstrijd speelt, de aanvoerder van De Blessen. Die scoorde een fantastisch mooi doelpunt, maar volgens de grensrechter was het buitenspel. Wij konden het niet zien vanaf de tribune, dus dat zal zeker zo geweest zijn. Maar het had al wel bijna 2-0 voor De Blessen kunnen zijn. Dus het lijkt tot nu toe een mooie open wedstrijd. Er wordt mooi gevoetbald en... ik moet wel zeggen, de laatste 5 minuten zien we meer. De eerste 5 minuten was voor De Blessen, de tweede 5 minuten wel meer voor Makkinga. Die zijn daardoor denk ik wel een beetje wakker geworden, dat De Blessen zo direct volop in de aanval ging. Maar tot nu toe is het een aantrekkelijke wedstrijd, toch met heel veel publiek. Wat bij wel meevalt eigenlijk ook, omdat Heerenveen natuurlijk speelt tegen Ajax. Hadden we niet veel publiek verwacht, maar vanuit Makkinga is er ook veel publiek toegestroomd. Dus het is hier... Tot nu toe vermakelijk.
0: Oké, Miranda, we komen straks weer bij jou terug. We gaan eerst nog eens even naar Bakkeveen, waar Oertrup tegen Olivia speelt. Christina, jij kijkt met Olivia tegen een 1-0 achterstand aan.
2: Dat klopt, inderdaad nog steeds. Olivia kansje gehad, vrije trap vanaf een meter of 20 genomen door JO19-speler Keanu Beun. Deze kwam helaas bij de keeper van Oerterp in de handen. Ik zal jullie opstelling van Olivia nog even noemen. Op het doel uiteraard keeper Leon Knol, rechtsback Kevin de Jong. Centraal achterin Keanu Beun, Henk-Jan Timmerman, aan de linkerkant Mike Leerling. Middenveld wordt bezet door Jeffrey Seul, Glenn Wiegman en Kevin Capello, die er dus na 2 weken afwezigheid weer bij is. Linksvoor staat Max Kroon, rechtsvoor Niels Boersma en in de spits Hielke de Jong. De bank wordt vandaag bezet door reservekeeper Aaron Lem, Rimmer Dijkstra, Nando Vlobbe en Keanu Bos. Oh, en daar is de 2-0 voor Oerterp. De nummer 16 van Oerterp is nu degene die doel treft. Hij staat zo vrij als een vogel op de rand van de 16 meter. En mag de bal naast keeper Leon Knol schieten. Het is Niels Casimir die deze goal voor zijn rekening neemt. En de doelpuntenmaker van het eerste doelpunt was Erwan van der Werf. Nou, waar wij allemaal min of meer wel een beetje blij om waren, is dat Oerterp natuurlijk dit weekend het Oerok weekend had. Maar daar zien we nog niet zo heel veel van terug. Daarnaast is het zo dat aanvoerder Lars Boonstra en topscorer ook van Oerterp er vandaag vanwege het schorsing niet bij is. Dat zijn allemaal dingen waarvan je denkt, dat is niet geheel funstuk. Maar goed, daar hebben we dus blijkbaar nog niks aan, zo blijkt. We spelen vandaag op kunstgras, maar goed, dat is ook iets wat Oerterp niet gewoon is. Die hebben ook een gewoon grasveld nog en Olivia ook. Dus weet je, dat kan het excuus niet zijn. Daar hebben zij geen voordeel in en wij geen nadeel.
0: Waarom spelen jullie in Bakkeveen?
2: Omdat het Oerok weekend is. Dus het, vanaf donderdag zijn de festiviteiten daar ook op het terrein van het voetbalveld. En dat is nogal een behoorlijk feest van donderdag tot en met gisteravond dus. Maar goed, de spelers die laten zich daar niet doorleiden, zo blijkt. Wat is het belang van Oerterp? Dat is misschien nog wel even goed om te melden. Want zoals ik al zei, het kampioenschap gaat tussen Gorredijk en Olivia. En daar kan Oerterp niet meer bij komen. Ook geen enkele andere ploeg trouwens. Red Zwart ook niet. Maar er zijn 3 periodes te verdelen in deze derde klasse M. En de ploeg die het hoogst in de competitie eindigt, die heeft de hoogst geclasseerde periode. En die is de eerste ronde in de nacompetitie vrij. En dat is de ronde van 28 mei. Dus als Oerterp tweede eindigt in de competitie, dan betekent dat dat zij donderdag 28 mei vrij zijn en instromen in de tweede ronde. Dat geldt natuurlijk voor iedereen die nummer 2 wordt in de competitie. En dat is één ding wat wel duidelijk is. Er zijn 3 periodes te verdelen. 1 kampioenschap bovenin. Nou, het kampioenschap zal gaan tussen Gorredijk en Olivia, de periodes die zullen verdeeld worden tussen één van de ploegen die geen kampioen wordt, Gordijk of Olivia dus, Oerterp en Red Zwart. Voor Red Zwart is het al duidelijk dat zij de laatste periode hebben, dus dat zij de eerste ronde wel moeten voetballen.
0: Okay.
2: Volgens mij zit het zo. Maar goed, vooralsnog...
0: Ja. Ik zat even in een hoesbui. We gaan door naar Aldo Hoppaarden, naar Jan de Boer.
3: Ja, goedemiddag even. Hier
0: goedemiddag.
3: Hebben we 9 minuten gespeeld inmiddels en de stand is nog 0-0. Ik hoor vervelende berichten dat is uit Urenherp, of uit Bakkeveen waar ze spelen. Want we hopen toch eigenlijk wel dat we volgend jaar de derby Aldo Hoppaarden Olivia hebben. Maar ja, dan moet Olivia natuurlijk wel kampioen worden. Of misschien nog via de na-competitie promoveren. Maar goed, middag hier nog lang, dat kan nog. Hier dus nog 0-0. Ene hele goede kans van Anne gehad. Een vrije trap van net buiten de 16. Die voortreffelijk werd gekeerd door keeper Christian Wijs. En voor de rest is er hier eigenlijk nog niet zo heel veel gebeurd. Aldo Hoppaarden heeft zich vorige week in de uitwedstrijd tegen SVZ in Seien. Hebben zich door een 1-0 overwinning veilig gespeeld. Ja, en dan denk je echt, nog 2 wedstrijden om de Keizersbaard. Nooit zoveel aan dat er niks op spel staat. Maar goed, dan bekeken we later de ranglijstjes even. En naar onder hoeven we niet meer over in te zitten. En naar boven is er in theorie nog wel wat mogelijk. Ze zijn wel afhankelijk van andere clubs. Maar Aldo Hoppaarden staat momenteel 7e. De 3 clubs die erboven staan, dat is op de 4e plek, is dat Forward. Dat heeft Aldo Hoppaarden een eigen hand over die inhalen. Want dan moeten we volgende week de laatste wedstrijd tegen in Groningen. Dus die hebben 3 punten meer en minder doelsaldo. Dus die kunnen we dan sowieso inhalen. Moeten we natuurlijk wel eerst vandaag ook winnen en dan daar winnen. En de 2 clubs die ertussen staan, LSC en Pijzen, hebben 2 punten meer dan Aldo Hoppaarden. Ja, het is niet denkbeeldig dat die ook nog een paar punten te spelen. En zouden we dus 4e worden, dan zit er nog een na-competitie in. Die dat we denken, we moeten naar de eerste klas. Maar om het alleen dan mee te doen, is wel leuk. We nemen nog even deze corner nog even mee. Zoals altijd is het bijna al de Bouter de Vries die hem neemt. Alle lange mensen mee naar voren. Hilco Kreker krijgt hem vaak op zijn hoofd. Komt nu ook in die richting. Nee, het is voortreffelijke kopbal van Isiel de Vries. Maar een voortreffelijke redding van de keeper van Annen. Dus in de 12e minuut nog 0-0.

0: Gabriel, zij zong Sunshine. Maar veel zonneschijn voor Olivia is er nog niet in Bakkeveen, Christina.
1: Klopt helemaal. Stand is hier nog steeds 2-0. Spel ligt nu hier even stil. Duel tussen de speler van Oerterp en Niels Boersma. Beide om de bal. Nou, dat, Niels die loopt nog gewoon. De speler van Oerterp die ligt helaas geblesseerd op het veld. Er loopt ook al iemand warm. Dus nou ja, laten we hopen dat hij de wedstrijd wel kan vervolgen. Maar daar lijkt het op dit moment nog niet op. Hij gaat wel in de benen. Dus ik verwacht dat het spel hier zometeen wel nou ja, doorgang zal vinden. Maar het ligt nu dus even stil. Nummer 11 is het van Oerterp. En dat is Tim Casimir. Hij gaat nou ja, nu buiten de lijn. En de bal die zou door Keanu Beun buiten het veld geschopt worden in verband met het feit dat de jongen dus op de grond lag. Speler van Oerterp, Jelmer Hielkma, die rende nog even vlug naar de bal toe. Die werkt hem over de lijn en betekent dus een ingooi voor Olivia. Nou, die wordt gedaan door Max Kroon, ooit op Hielke de Jong. En die speelt hem sportief terug naar Jorn Huytema van Oerterp. En zo mag Oerterp weer gaan opbouwen. Wat we zien is dat we een ja, we zien een feller Oerterp. Het lijkt erop dat hun belangen groter zijn dan die van ons. En dat is natuurlijk absoluut niet het geval. Het is een beetje een identiek verhaal als vorig jaar. Alleen toen was het niet zo dat Olivia om het kampioenschap speelde. Maar toen was het wel zo dat Oerterp de eerste ronde van de nacompetitie vrij wilde zijn. Omdat die eerste ronde toen in het weekend van Oerterp viel. Nou, dat leverde ons in 3-1 verlies op. Uiteindelijk is het ons nog wel gelukt om die tweede ronde te behalen door nou ja, het vervolg van de competitie. Maar goed, we hebben volgende week nog maar 1 wedstrijd op het spel. Als wij vandaag punten verliezen, dan kunnen wij Gorredijk niet voorbij. En dan zijn we dus weer afhankelijk volgende week van Gorredijk, die tegen Bakker moet. En dat is weer nou ja, het volgende verhaal. Bakker die speelt onderin, samen met Trinitas en Oranje Zwart, waar zij uitmaken wie er rechtstreeks gaan degraderen. Dat zijn twee ploegen en wie er na competitie mag gaan spelen. En dat is de ploeg nou, die bovenaan die streep eindigt. Bal bij Leon Knol, die brengt hem het veld in. En hij wordt door de lange Jelmer Huytema van Oerterp opgevangen. En vervolgens is weer Oerterp asset. Wel nu Mike Leerling die de bal weg weet te koppen. Maar helaas weer bij een speler van Oerterp op het hoofd in dit geval. Kevin de Jong aan de bal en die werpt de bal buiten het veld. Wat een ingooi voor Oerterp betekent. En die gaat door Tim Casimir. Nee, dat is niet waar. Die gaat door nummer 7, die Sander Rietsema genomen worden. Ik denk al, die jongen heeft een andere kleur haar dan de geblesseerde die op de grond laat. Maar het komt nog goed. Overtreding gemaakt door de nummer 18 van Oerterp. Martijn van Roeden op Kevin de Jong. En dat levert Olivia een vrije trap op ter hoogte van de middenlijn, genomen kort door Mike Leerling op Niels Boersma. Niels ja, die geeft hem weer terug aan Mike. Mike weer terug naar keeper Leon Knol. Het geeft wel aan dat Oerterp er kort op zit. En Olivia dus eigenlijk ja, volledig onder druk zet. Nu ook weer een topduel met Niels Boersma die gewonnen wordt door de speler van Oerterp. Nu was ik bijna degene die een kopbal moest gaan doen, maar gelukkig ging dat net goed. De stand hier nog steeds 2-0, helaas in ons voordeel. En er moet wat veranderen. Oh, dit is misschien nog wel even leuk om mee te nemen. Vrije trap op, ja, denk iets te verre afstand. Meter 25 op de helft van Oerterp. Keanu Beun, die gaat weer naar de bal. Meter, ja, tussen 20 en 25 meter. Glenn Wiekman, goede loopactie, maar wordt niet gezien. Nou, Keanu mag de vrije trap gaan nemen. En dat doet hij. Hij gooit hem in de 16. Probeert hem op het hoofd van Henk-Jan Timmerman te werken. Maar daar staat die boomlange Jelmer Hielkema bij in de buurt. Dus ja, dat duel is wel heel lastig te winnen. 2-0 dus nog steeds voor Oerterp.
0: Oké, dankjewel Christina. We gaan meteen door naar De Blessen, naar Miranda Bakker. Hoe is de situatie bij jou?
2: Nou, de situatie is hier nog steeds 0-0. En De Blessen heeft eigenlijk wel weer een beetje het initiatief opgepakt en de druk opgesteld. Dus ik moet zeggen, een mooie aanvallende wedstrijd is het weer van De Blessen geworden. Ik zie nu net dat de bal eigenlijk snel naar de 16 meter gebied van De Blessen ging. Waardoor Jesper Sanding volgens mij gewoon de bal raakte. En, maar de scheidsrechter er wat anders in zag. En dat er een speler onderuit ging van Makkega. Dus er is nu een vrije trap, eigenlijk zo'n 20 meter van doel, die wordt nu genomen. Hij gaat over, bijna over Lasdoorn heen, maar Damas kan hem net naast de zijlijn koppen. Dus Makkega staat nu voor een corner te nemen. Het gaat mooi gelijk op, dus wat dat betreft zijn ze denk ik allebei wel leuk aan het voetballen. Ze geven elkaar ook de ruimte om te voetballen. Wat je wel ziet is dat Je ziet dat Makkega, die heeft gewoon nog wat te winnen. En dat zie je heel goed. Daarnaast heeft de Blessen wel het gevoel natuurlijk dat ze van vorige week nog wat goed moeten maken. Dus die willen ook wel. De corner wordt nu genomen door Makkega. De corner die ons vorige keer gewoon bij Renato 5 doelpunten heeft gekost. Doordat Renato die zo goed nam. Dus wat dat betreft heb ik altijd wel een beetje de zenuwen nu als er corners komen. Maar deze gaat gelukkig goed en is overgegaan. Dus Las Doorn die mag het nieuwe uittrap doen. De bal wordt lekker opgebracht. Ik zie dat daar Mas rustig wat heen en weer speelt. Dat opbouwen gaat altijd vrij rustig bij de Blessen. Dan vind ik nog wel eens billen knijpend, want je ziet dat Makkega druk gaat geven. En dat ik denk, ja, je hoeft maar één fout te maken wat in het verleden wel eens gebeurd is. En dan heb je hem net hangen, maar goed. In ieder geval, Las Doorn heeft hem nog steeds. Het wordt wat heen en weer, noem het maar heen en weer gebruikt. Maar vanuit achter wordt nu gaat Daan Bakker.
0: Miranda, ik ga je even onderbreken, want we gaan naar Christina.
2: Ja.
0: Christina, kom er maar in. Christina, ben jij er?
3: Ik ben er inderdaad. En helaas heb ik weer geen goed nieuws.
0: Ai.
3: Vrijwel een identieke situatie. Nummer 18, Martijn van Roeden, die laat Kevin de Jong achter zich, mag de bal voorgeven, een hele strakke voorzet. En Henk-Jan Timmerman die werkt hem helaas in eigen doel. Dus het wordt steeds moeilijker hier in Bakkeveen.
0: Oké, wij blijven hopen, ondanks alles.
3: Ook dat.
0: We gaan eens even kijken in Jan de Boer.
4: Ja, en even, het gaat hier wel weer steeds harder waaien, maar ik denk dat er ook een buitje aankomt, maar gescoord is er nog niet. Maar wel een hele leuke wedstrijd. Beide ploegen spelen volledig op de aanval. Onder elkaar natuurlijk vanwege die kleine kans om na competitie te halen. Helemaal niet dat de jongens er die zitten, dat moeten we halen. Het is al gelukt, toetje als het gelukt. Dus er wordt fris van de leven aanval gespeeld en Annen. Ik had eigenlijk verwacht dat die zouden verdedigen gaan. Want die hebben nog een kleine kans om op die 11e plek die herkansingplaats die nakomt die je moet spelen. Maar ik denk dan nemen ze genoeg met een puntje. Maar nee, het is toch dat ze volop aan gaan spelen. En dat levert een leuke wedstrijd op. Met nog wel weinig kansen. Onder Holpada had één goede kans toen Wouter de Vries en terugzijnbal mooi onderschept en de keeper was ook al uitgespeeld, maar er zaten nog een verdediger tussen die hem nog wist te vloggen. Verder niet echt grote kansen, maar dus wel een leuke partij om naar te kijken.
0: Oké, dankjewel.
4: Is dan een andere wedstrijd, dan doe je maar.
0: Hoor. Nee hoor, Jan, jij wilde nog wat vertellen.
4: Nou, ik ben even de opstelling noemen, dat doe ik al de tweede keer in de uitzending. Keeper is Christian Wijs, achterhoede is hetzelfde als anders. Centrum Hilco Krikke en Steven Halsema, rechtswijk Joshua Broek, die al een paar keer gevaarlijk op kan stoken. Linkswijk Dani Roesma, middenveld Rick Bijl en verder allemaal de Vriezen. De andere beide middenvelders, dat zijn Isiel de Vries en Steven de Vries. En in de voorhoede hebben we Mark de Vries, Wouter de Vries en Peter de Vries. Dus laten we hopen dat dit leuke spel aan beide kanten wat doelpunten oplevert. Maar voorlopig is het precies halverwege dan de eerste helft nog 0-0.
0: Oké, dan schakelen we meteen door naar de Blessen, naar Miranda Bakker.
2: Ja, nou, daar zijn we weer terug. Er werd net een overtreding gemaakt op Makkega. En een jongen die bleef eigenlijk wel een poosje liggen. Dus we dachten, nou, wie weet, ja, hij gaat er nu ook af. Maar er werd doorgevoetbald door Makkega, die zijn eigen speler wat laten liggen. Ik denk omdat ze ook wel dachten, misschien zit er een doelpunt in. Maar dat niet. De scheidsrechter heeft het even stilgelegd. En ondertussen had de Blessen de bal achter de lijn gewerkt, denk ik, voor een blessurebehandeling. En dus een corner voor Makkega. Die Makkega, ik weet niet of ze nou zo sportief gaan zijn om de bal terug naar de Blessen te spelen. Maar als ik dit zo zie, gaan ze dat niet doen. Want die jongens staan allemaal klaar voor de corner te nemen. Dus dat is weer spannend. De scheidsrechter fluit. Ja, er wordt gewoon een corner genomen door Makkega. Las Doorn gaat hem eruit. Oeh, er wordt flink goed gespeeld door Makkega. Het is een beetje spannend. Tegen de paal. Het was een beetje spannend, want hij ging heen en weer. En Makkega maakte nog een doelpoging. En tegen de paal, ik zag dat Las Doorn achter zich keek. En ik dacht, ja, dat deed hij vorige week ook tegen de Renato. En toen zat hij er wel in. En nu is het paal. Dus het is opnieuw een doelschop voor de Blesse. En daar gaan we weer achterin wat Brian. Maar goed, het zal wel de opdracht zijn van de trainer. En hij valt alweer in Makkega's handen. Nummer 12, als Ipo Chavanay hem voor de voeten krijgt, dan is het vaak een doelpunt. Maar het is even kijken, wat geeft de scheidsrechter? Hij geeft een doeltrap. Nee, wat dat betreft denk ik dat het hier gewoon hartstikke mooi voetbal is. Allebei aanvallend. En ik kom straks alweer bij jullie terug, denk ik.
0: Oké, Miranda, bedankt.

0: If I Had Words, Scott Fitzgerald en Yvonne Keeley. Ik moet er even bij zeggen, dit is een nummer uit 1977. Ja, dat klopt. En dit is oorspronkelijk een compositie van Camille Saint-Saëns uit de Orgelsymfonie. En Yvonne Keeley, dat was en dat is de zuster van Patricia Pai, Yvonne Pai dus. Nou, dat geheel en al terzijde, want het wordt hoog tijd om weer naar Bakkeveen te gaan. Bij Oertrup, Olivia. Christina, kom er maar in.
1: Ja, er stand hier nog steeds 3-0. En die had ook al wel wat uitgebreid kunnen worden, moet ik eerlijk bekennen. Een terugspeelbal van Henk-Jan Timmerman op keeper Leon Knol, die de tijd en de ruimte had om de bal ver het veld in te werken. En hij raakte hem verkeerd. Komt bij nummer 10, Erwin van der Werf van Oerterp in de voeten. Maar die was zo aardig voor ons om deze bal naast het doel te schieten in plaats van in het lege doel. Zo blijft de stand nog 3-0. Even daarna was het wederom de nummer 18, Martijn van Roeden, die via de linkerkant Kevin de Jong weer probeerde te verrassen. Maar Leon Knol dacht van, dat laat het niet gebeuren. Ik zorg ook dat ik daar ben. Die was daar ook. Die had de bal ook. Maar wederom kwam die in het punt van het spelen van Oerterp. Wat maakte dat ook zij best wel weer gevaarlijk werden. Dus eigenlijk, tot dit moment Oerterp wel de betere kansen dan Olivia. Het is wel zo dat Olivia iets beter in hun spel komt. Wat we zien is dat vooral die laatste bal richting binnen de 16 niet aankomt bij de juiste speler. Wel sprake van enige paniek. En dat is natuurlijk ook niet zo gek gezien de belangen die er op het spel staan. De complete bank van Oerterp komt ook regelmatig zeven bijna het veld in stormen. Dat heeft een van de begeleiding ook al een gele kaart opgeleverd. De gemoederen die zijn hier best wel wat verhitsel hier en daar. En daar is ook Gorredijk wel met aan. Want die staan hier met een hele grote club langs de kant. En die hebben ook wel het nodige lawaai wat voor de neutrale toeschouwer, en dat zijn wij natuurlijk niet, best wel lollig kan zijn. Oerterp gaat al wisselen. Ik denk dat het diezelfde Tim Casimir is die nu op de grond ligt. Alleen ik kan zijn nummer niet goed zien. Is niet zo, die loopt daar nog. Nou goed, Oerterp gaat in ieder geval al wisselen. Ik kan zien dat de nummer 5, Pieter Halbe Varwijk, binnen de lijnen gaat komen. Het is niet nummer 11 die eraf gaat, want die loopt nog vrolijk in het veld rond. Het is Jelmer Huytema die op de grond ligt, waarvan ik de verwachting heb dat hij het veld gaat verlaten. Verder weg de oudste man binnen de lijn. En hij zal de leeftijd van de grensrechters niet gepasseerd hebben, verwacht ik. Maar deze man die loopt al heel wat jaren mee. En die is ouder dan de rest van de jongens die op het veld staan. Maar goed, de wedstrijd houdt nu voor hem op. En dat zal hij minder erg vinden wanneer ze met 3-0 voor staan dan wanneer ze met 3-0 achter hadden gestaan. Nou, spel ligt hier nog steeds stil. Dus ik denk dat het goed is dat jullie naar de volgende gaan. Stand hier nog steeds 3-0 in het voordeel van Oerterp.
0: Oké, dank je, Christine. We gaan naar Jan de Boer in Oldeholt-Paden. Heb jij al doelpunten gezien, Jan?
2: Nee, dat gebeurt vaker hier. Dat de doelpunten duur zijn. Ons sterkste deel van de ploeg is dit jaar, na het vertrek van Emile de Vries, nog ook duidelijk de achterhoede. De voorhoede heeft wat aan kracht ingeboet. Maar de achterhoede, die lijkt eigenlijk nog wel weer beter dan vorig jaar. Ik denk dat vooral ons centrale duo met Rico Krik en Steven Halsema, dat het toch een van de betere is in de tweede klasse. En dan is 0-0 wel een redelijk logische stand. De hele mooie wedstrijd die het eigenlijk het eerste half uur was, is het niet meer. Toen werd er echt in hoog tempo gespeeld, goed gecombineerd, maar dat zakt allemaal een beetje weg. En kansen zijn er ook aan beide kanten niet of nauwelijks. Eén hele goede kans gezien van Annen. Het scheidsrechter gaat naar een hele rechte overtreding. Wil hij gewoon door laten spelen. En die jongens van Annen die appelleerden. En toen besloot hij toch maar een vrije trap te geven. Beetje zwak, maar wel op een heel gevaarlijk punt. Maar het bal ging een metertje over. Dus dat overleefde we ook weer. We zitten nog op een dikke 10 minuten van de rust. En is hier dus nog 0-0.
0: Eens kijken in de Blessen hoe het bij Miranda is bij de wedstrijd tussen de Blessen en Makkinga.
3: Nou, daar is het spannend. Het is nog steeds 0-0. En er waren net twee hele mooie kansen. Voor Jesper Sanding, die werd diep gestuurd. En die toch eigenlijk, ik stond er vlakbij, want ik ga meestal een beetje achteraf staan. Werd geblokt en een dikke blok door Makkinga werd gedaan in het 16 meter gebied. Dat was, het is direct niet een zware overtreding dat je zegt een penalty. Maar de scheidsrechter die gaf hem eigenlijk aan Makkinga. Waardoor er veel commentaar kwam van de Blessen, waar onder andere Daan Mars nu voor de tweede keer een waarschuwing heeft gekregen van de scheidsrechter. En ik denk wel dat het verstandig is dat ook die zijn mond gaat houden. Want het lijkt me een scheidsrechter waar je dit niet bij moet doen. En volgens mij wisten ze dat van tevoren ook al. Maar goed, daar gaat Ivo Savanaya diep. Gelukkig, Damas kan hem net over de zijlijn trappen. Dat is echt het gevaarlijkste wapen natuurlijk van Mark en Gaar. De jongen die is volgens mij topscorer van de vierde klasse. Dus die moet je niet vrij laten gaan. Er is nu een ingooi en die komt op Gijs van der Merk. En Damas, die pakt hem over en die wordt diep gespeeld. En Mark en Gaar, die gaat hem weer buiten de lijnen doen. Maar Jager heeft haast en dat is ook goed. En die gaat hem op B van Ginkel gooien. Die stopt hem terug naar Damas. En er wordt vanuit achter weer mooi opgespeeld. Wat wel fijn is hier, dat ondertussen het zonnetje hier ook een beetje erdoor breekt. Want ik zie dat er ondertussen een veel blessen publiek is gekomen. Het is natuurlijk ook seizoensafsluiting. Dus ik denk dat ze daar ook wel voor komen. Maar goed, dit is aangenaam temperatuur nu. Dus mooi voetbal, Edwin van der Wal die op Ramon Kemerink. En er wordt weer mooi aangevallen vanuit precies. Ja, en een lange bal van Damas gaat naar B van Ginkel. Die spreekt uit. Gaat heel snel hier. Ik kan het amper bijhouden, dat merk je aan me. Maar goed, Marta gaat die zorgen voor dat de bal buiten de lijn komt. Dus Blesje heeft opnieuw een ingooi. Hij gaat snel weer. Edwin Jager gaat weer snel ingooien. Hij gaat op Jesper Sanding meteen het 16 meter gebied in. Maar Jesper is neergehaald. Dat klinkt een beetje door. Mark en ga spelen. Je ziet dat Mark en ga spelen is ook echt wel wat. Ja, senioriteit hebben. Dus ze zijn over het algemeen toch iets ouder dan de ploeg uit de Blessen. Als ik dat zo zie, we hebben toch echt veel jonge spelers. Wat mooi is natuurlijk. Maar je ziet dat er wat meer voetbalervaring en dat mag tegen hard is. Dus ook iets gedurfder en iets feller. Wel veel overtredingen, zag ik net. Maar dat is aan beide kanten een beetje. En ik zei net al, jongens, gaan ze nou echt allemaal voor de lol liggen? Of zijn het echt overtredingen? Ik weet niet allemaal. Mooie kans voor Ramon Kemering die net misgaat. Ja, de Blessen blijft aanvallen. Zijn bal gaat weer hier naar de zijkant. Door Edwin Jager. Die geeft hem voor het 16 meter gebied. En daar staat Edwin van der Wal. Die vandaag ook zijn laatste wedstrijd speelt voor de Blessen. Maar dus een mooi schot op doel door Edwin van der Wal. Nee. Nou, ik denk dat we straks zo de rust in gaan. Nog een paar minuten. En dan hoop ik... uitrap. Sorry, die moet ik nog even zeggen. Hij gaat direct op Ivo Savanaya. En die... Ja... De bal wordt weer gespeeld. Ja, de Blessen, ik merk het. Ook het publiek wordt er helemaal gek van. Ja, nou krijgt Gijs van der Merk de gele kaart en Jeroen Hulsinga een gele kaart. Omdat ze echt niet begrijpen wat er aan de hand is. En dat, ik zie het hier ook, er werd duidelijk de man gespeeld. Maar ja, ik denk dat zo'n Ivo Savanaya natuurlijk ook wel wat dat voetbalgochel heeft. Dus precies wist waar hij moest gaan liggen. Ja, dat is slim. Dus we krijgen nog even een vrije trap van Magga. Misschien moeten we die toch nog wel even meenemen. Want ik weet niet... Het is misschien gek, maar ik heb er niet zo'n goed gevoel over. De nummer 10 van Makkega, die mag hem nemen. Dat is het. Nee, dat is niet het Luchtenberg. Die ken ik toevallig, omdat dat uit de buurt komt. Dan hebben ze een ander shirtje aangedaan, denk ik. Nee, Damas kopt hem over voor een corner. Dus er wordt nog een corner genomen. Willen jullie die nog afwachten of gaan jullie naar het volgende?
0: Is goed.
3: Zeg, ja, dan zien we nog even de corner van Makkega. Dat is weer die nummer 10. Ja, dat weet ik dus nu niet. Kan ik jullie niet vertellen wie dat is die de corner neemt. Want ik zie wel zo'n Lichtenberg staan, maar die heeft de aanvoerdersband om. Dus dat is niet de nummer 10. De corner wordt nu genomen. Een hele goede corner. Nee, wordt uitgeknald door... Oh, B van Ginkel zou hem wegtrappen. Die trap mis. En dat zo in de voeten van Ivo Savanaya die een schot op het doel los. Maar gelukkig is daar Lars Doorn die een mooie redding heeft. Dus we gaan heel snel weer naar het 16 meter gebied. Nee, wij zien elkaar denk ik en spreken elkaar weer na de pauze.

Ed Sheeran. Ed Sheeran zong Overpass Gravity. Wij gaan even eens kijken hoe het bij de velden staat met de tussenstanden, de ruststanden, voor zover wij die hebben binnengekregen. En dan gaan we eerst naar de tweede klasse H. Pijzen, Steenwijkerwold 0-0. Valthermond, Gomos 0-2. Musselkanaal, VKW 1-3. Aldehoop-Paden, Annen, u hoorde het van onze verslaggever Jan de Boer, 0-0. Diezelfde stand staat ook op het scorebord bij Rolder Boys Forward. En LSC 98 tegen SVZ kent een tussenstand, een ruststand van 0-1. Ja, dan naar die spannende derde klasse. Derde klasse M. Wakker Emmeloord 0-0. Oertrup Olivia, u hoorde het van Christina Lem 3-0. Reet Zwart, Veno 0-0. Friesland, Havelte 1-1. Jubbega, Oranje Zwart 2-2. En Geel-Wit, Trinitas 1-0. En tot slot de tussenstanden in de vierde klasse A. Warga, Tenje 1-2. Mildam, Oldemarkt 0-2. Oldeboren, Renado, 4-1. De Blesse, Makkinga, u hoorde dat van Miranda Bakker, 0-0. En Blauwhuis, Old Forward, 0-3. En Harlingen tegen VWC, 2-1.

Een ouwtje van Charles Aznavour, of Charles Aznavourian, zoals hij oorspronkelijk officieel heet. Hij is van Armeense afkomst, vandaar. The Old Fashioned Way, dat is een nummer uit 1973. En daarvoor hoorde u Azizam van Ed Sheeran. Brengt ons bij de slotmuziek in dit tweede uur van Centraal Lokaal. We gaan op naar het nieuws. Na het nieuws van drie uur gaan we verder met die spannende voetbalwedstrijden in de tweede klasse tussen Oldehold-Paden Annen, waar het nog niet gescoord is. We gaan naar Bakkeveen, waar Oertrup Olivia zich afspeelt en waar Olivia tegen een 3-0 achterstand aankijkt. En de Blessen tegen Makkinga, daar is ook nog niet gescoord. Tot zo na het nieuws van drie uur.

zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker, Korte Woldpromenade 27, Steen.

0: NOS-journaal. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten was aan het begin van de middag een vechtpartij tussen voetbalsupporters. Volgens de politie waren er tientallen mensen bij betrokken. Er werd ook een auto in brand gestoken. Volgens regionale media ging het om aanhangers van Feyenoord en Ajax die de confrontatie zochten. De politie wil dat niet bevestigen. Anderhalve week na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht vanaf morgen weer beschikbaar. De universiteit heeft enkele servers in het datacentrum staan en kampte na de brand met problemen. Zo waren verschillende netwerken en websites niet bereikbaar. En studenten konden daarom ook niet online studeren. Door de brand hadden ook andere instellingen en bedrijven problemen. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en infrastructuur aanvalt. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een 73-jarige assistent werd bij de ontsnapping door de tijger aangevallen. Hij raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is vanmiddag een graad of 14. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. En dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
2: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de Verenigde Arabische Emiraten is een elektriciteitsgenerator bij een kerncentrale geraakt door een drone. Daardoor ontstond brand, niemand raakte gewond. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap is er geen sprake van...

0: President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij die Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1-verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd gewonnen. De Nederlandse handbalmannen hebben zich niet geplaatst voor het WK volgend jaar in Duitsland. Nederland verloor in Rotterdam voor de tweede keer in de play-offs van Griekenland met 38-33. De handbalmannen waren er de afgelopen 2 WK's wel bij. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
2: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4.

Because my dreams are bursting at the seams.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn sinds donderdag veel meer mensen dan is toegestaan. Er zitten nu zo'n 2200 mensen, 200 meer dan mag van de rechter. Het is er nu zo druk dat de opvangorganisatie maar net wist te voorkomen dat mensen vannacht buiten moesten slapen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie.

0: zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Voetbalsupporters zijn vanmiddag met elkaar op de vuist gegaan op een parkeerterrein langs de A28 bij Putten. Volgens regionale media ging het om supporters van Ajax en Feyenoord. Eén persoon raakte gewond. Ook is een auto in brand gestoken. In de laatste speelronde van de Eredivisie heeft NEC de derde plaats veiliggesteld, die recht geeft op de voorronde van de Champions League. Er werd met 2-1 gewonnen van Go Ahead Eagles. Twente eindigt op de vierde plek en Ajax werd vijfde. Telstar wist de na-competitie te ontlopen en blijft nog een jaar in de Eredivisie. Volendam moet tegen Willem II uitvechten wie volgend jaar uitkomt in de Eredivisie. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

De Amsterdam Barok speelde onder leiding van Ton Koopman ter opening van Muziekpalet het eerste deel uit het tweede Brandenburgse concert in F groot van Bach. De naam Béla Babaj zal u waarschijnlijk niet zoveel zeggen, maar als u zijn virtuose vioolspel hoort, zult u hem niet licht vergeten. Béla Babaj werd in 1940 in Kaposvár geboren. Hij groeide in deze mooie Hongaarse stad op in een muzikale zigeunerfamilie. Hij werd grootgebracht met de viool. En op 12-jarige leeftijd speelde Béla in cafés. Als 20er emigreerde hij naar Amerika, waar hij grote bekendheid kreeg. Babaj overleed in 1997 in de staat New York op 83-jarige leeftijd. Veel luisterplezier met de Caravan Bohemienne.

Virtuoos vioolspel van de Hongaars-Amerikaanse zigeuner Béla Babay. Van de viool naar zijn grotere broer, de cello.

Enrico Bronzi soleerde in het derde deel, het Allegro uit het derde concert voor cello en orkest in G groot van Luigi Boccherini. Hij werd begeleid door Accademia i Filarmonici de Verona. Vaste luisteraars van Muziekpalet weten dat ik een groot bewonderaar ben van de accordeon als solo-instrument voor klassieke muziek. Een van de grootste accordeonisten is Friedrich Lips. Eigenlijk moet ik zeggen bajanist. Hij bespeelt namelijk een bajan, een Russische variant op de West-Europese, zeg maar Italiaanse accordeon. Ik heb ooit in Amsterdam een concert van Lips bijgewoond en dat is als een sensatie ervaren. Als toegift speelde hij deze aria uit Le Nozze di Figaro van Wolfgang Amadeus Mozart.

Friedrich Lips speelde op Bajan een deeltje uit de bruiloft van Figaro van Mozart. Verder met een mooi koorlied uit de jaarszeiten van Jozef Haydn. Kom, holde lens, kom, lieve lente. In de uitvoering van het Arnold Schönberg Koor samen met Concentus Musicus Wien onder leiding van Nicolaus Harnoncourt.

Kom, lieve lente, uit de jaarszeiten van Haydn. U luistert naar Muziekpalet, een wekelijks programma bij RTV 1, Radio Centraal en de Slos, met daarin de mooiste klassieke klanken.

Dat was het eerste deel, het Allegro uit symfonie nummer 12 van Wolfgang Amadeus Mozart, KV 110. Uitgevoerd door het Northern Chamber Orchestra onder leiding van Nicholas Ward. Filippo Grignani was een Italiaanse gitarist en componist. Hij kwam uit een familie van vooraanstaande vioolbouwers en muzikanten. Grignani studeerde muziek in zijn geboortestad Livorno, waar hij in 1820 is overleden. Hij begon met de viool, maar wijdde zich later aan de gitaar. Grignani werd bekend als een virtuoos gitarist. Ik wil u het eerste deel, Allegro, laten horen uit het sextet voor fluit, klarinet, twee gitaren, viool en cello.

Een deel uit het sextet van Grignani. Het bekendste werk van de Franse componist Emmanuel Chabrier is zonder twijfel zijn rhapsodie voor orkest España. Meeslepende en opzwepende muziek. Zo klinkt de uitvoering van de Philadelphia Orchestra onder leiding van Riccardo Muti.

Espagna van Chabrier. En dat bracht ons alweer bij de laatste bijdrage. En die komt van de heer Johann Strauss junior. Zijn beroemde wals Wiener Blut wordt gespeeld door het Weins Johann Strauss Orkest onder leiding van Willy Boskowski. Fijn dat u luisterde. Sander Sinjé bedankt voor de onmisbare technische assistentie. Volgende week is er een nieuwe aflevering van Muziekpalet bij RTV1, Radio Centraal en De Slos. Mijn naam is Evert de Jong. Ik wens u mede namens Sander Sinjé een fijne voortzetting van deze dag. Dag.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bietburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimten. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt dat de situatie onaanvaardbaar is. En de gemeente gaat opnieuw in gesprek met het ministerie over een oplossing. Sinds donderdag zitten er in Ter Apel meer dan 2200 asielzoekers. Van de rechter mogen dat er niet meer dan 2000 zijn. Studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht kunnen vanaf morgen weer inloggen in de systemen. Anderhalve week geleden ontstonden door een brand in een datacentrum problemen. Websites waren niet bereikbaar en online studeren was niet mogelijk. Woensdag werd een tijdelijke stroomvoorziening opgezet. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder Grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de uitbraak. En er zijn ruim 300 verdachte gevallen. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regent. Koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal.

In Westerlijkwerf, Steenwekkerland, elders in het land. Dit is een nieuwe lichtflitsuitzending die in het teken staat van Pinksteren, het feest van de Heilige Geest. En de Heilige Geest hoort bij de drie eenheid, Vader, Zoon, Heilige Geest, waarin christenen geloven. Wat van het uur? Nou, muziek die daar dus ook op is afgestemd. Marijke Bos komt een aantal keren aan het woord. En we hebben wel wat informatie. Verder zal ik kort zijn en ter zake zijn. Wie bijt de spits af? Dat is Petra. I will celebrate when the Spirit of the Lord.

All I Ask of You, de Sarah Brightman en Cliff Richard uit 1986. Tijd voor een opwekkingslied, nummer 403 van deel 15... met erop de nummers 386 tot en met 404. Kom en help ons oogsten aansluitend kostenkalender.

Zondag 24 mei, de band Signaal, 9:30 in de ochtend in Oldenbarcoop. Themadienst verzorgd door de band in de Bonifatiuskerk al daar. Zondag 24 mei, het Gospelkoor Spirit, om 10:00 in de ochtend in Hoek van Holland in de Dorpskerk. Medewerking kerkdienst. Zondag 24 mei, Gospelkoor Miracles, 9:30 in de ochtend in Zevenhoeven. Zondag 31 mei, de band Signaal, 7:00 s'avonds in Houwelerwijk. Themadienst verzorgd door de band in de Binning. Dan gaan we naar 7 juni, zondag 7 juni. We for Him, 9:30 in de ochtend in Lutten. Het is een gospel folkband en die verzorgt, verwerkt mee aan de ochtenddienst al daar. Zondag 7 juni, Gospel Core Spirit, om 9:30 in de ochtend in Zoeterwoude. 20 juni, dat is Gospel Core Massiach, 2:00 in de middag in Scherpenzeel. Dit keer in het Gelderland, Scherpenzeel, want er is ook hier in de regio een Scherpenzeel. Maar dit keer Gelderland dus, een midzomer matinee Songs of Praise. Dan gaan we naar 21 juni, New Creation Gospel Choir and Band, 10:00 in de ochtend in Ilstrum, themadienst Goud in het MFA. Zondag 21 juni, de Young Christian Singers, 2:00 in de middag, Broeksterwoud, medewerking tentdienst. Zondag 28 juni, Antheus Vocal Group, 2:00 in de middag in E, medewerking tentdienst. Het is trouwens van 2 tot 4:30, moet ik zeggen. Zondag 28 juni, Gospel Core Miracles, 9:30 in de ochtend in Woerden. Zondag 28 juni, Voices of Faith, 10:00 in de ochtend in Garijp. Medewerking open luchtdienst. En bij slecht weer naar de Andreaskerk. Zondag 28 juni, Stricto Via, 9:30 in de ochtend in Drijber. In het dorpshuis Het Kraampje. En dan medewerking, begeleiding, samenzangdienst van een themadienst. Alles is na te lezen op www.gospelpodium.nl en dan kijken bij agenda.

Pinksterfeest, feest van de Heilige Geest. Hij zet je in vuur en vlam. Je enthousiasme voor Jezus groeit. Je voelt dat je openbloeit. Je hart wordt zacht. Vol liefde wordt het gevuld. Je krijgt blijdschap, vrede en geduld. Hij wil in je wonen en zijn vriendschap tonen.

De Heilige Geest wil ook in jouw hart komen wonen. Je kan hem uitnodigen. Je kan hem vragen, kom in mijn hart. Hij wil je helpen om te geloven in God. Hij wil je helpen om het goede te doen. Hij wil je kracht geven als je je zwak voelt. Hij geeft je een nieuw leven. Alles wat je ooit verkeerd hebt gedaan, is vergeven door Jezus. De Heilige Geest geeft jou rust, geeft je vrede. De Heilige Geest vult je met liefde, blijdschap. Het is zo bijzonder om vol te zijn van de Heilige Geest. Misschien wil je graag meer over hem weten. Kijk eens bij de Alpha-cursus. Daar hoor je veel meer over de Heilige Geest. Je kan meer vinden over de Alpha-cursus op alphacursus.nl.

0: Na de kostenkalender hoorde je achterin volgens echt de Nijverdal met Jordi Inspiration. Toen een bijdrage van Marijke Bos. Daarna The Lost Dogs met Scenic Routes. Weer Marijke Bos. En zojuist DBA uit 1996 met A Reason Why. Lichtfest vervolgt nu met Cutlass en Your Touch live.
1: Thank you guys so much for coming out tonight. You guys have been an amazing crowd. We love you guys. And we want to leave you with one last song once again. Returning the focus of why we're here. Because without the touch of Christ in our lives, none of us would be here tonight. And that's what this night is all about. Thank you guys again.

John Belvedere met zijn uitvoering van het Keith Green nummer Create Me a Clean Heart, daarna Marijke Bos en daarna Gaandeweg met Volg Mij.

Pinksterfeest. De vrienden van Jezus zitten al 10 dagen te wachten. Jezus was naar de hemel gegaan. Hij is daar koning. Ga naar Jeruzalem, zei hij, en wacht daar op de Heilige Geest. Hij zal jullie kracht geven. 10 dagen, dat duurt best wel lang. Wanneer zou hij komen? In Jeruzalem is het helemaal vol met mensen. Van allerlei landen komen mensen om het Pinksterfeest te vieren. Het oogstfeest. Petrus, Johannes en de andere vrienden van Jezus zitten bij elkaar. Plotseling horen ze een geluid. Ze kijken elkaar verbaasd aan. Het lijkt alsof het stormt. Nou, het lijkt niet zo, het hoort zo. Ze kijken elkaar verbaasd aan. Wat is dit? Zeggen ze. Huh? Kijk eens, wat heb jij daar boven je hoofd? Roept er een. Ze zien vlammen als van vuur boven hun hoofd. En het is alsof er in hun hart ook iets gaat branden. Ze worden in één keer zo vol van God. Petrus zegt van, jongens, we moeten naar buiten. We moeten de mensen over Jezus gaan vertellen. Petrus, die ooit zo bang was. Hij is nu vol moed. Hij voelt zich krachtig en sterk en vol liefde voor de mensen. De mensen moeten weten dat Jezus ook voor hun is gekomen. Hij gaat naar buiten en vertelt alle mensen over Jezus. Wat Jezus heeft gedaan. Wat Jezus heeft gezegd. Dat Jezus is gekomen om het goed te maken tussen God en de mensen. Dat hij beloofd was door God al lang van tevoren. De mensen luisteren verbaasd. Ja, Jezus, ze kennen hem wel. Ze weten dat hij gestorven is. Aan het kruis. Sommigen waren erbij. Sommigen hadden geroepen, kruisig hem. En nu vertelt Petrus dat Jezus is opgestaan. Na 3 dagen is hij levend geworden. Hij is nog 40 dagen bij hen geweest. Daarna is hij naar de hemel gegaan. En nu is hij koning voor altijd. Jullie mogen ook vriend van Jezus worden, zegt Petrus. Jullie mogen bij hem horen. Hij houdt van jullie. Hij gaf zijn leven ook voor jullie. De mensen zeggen, wat moeten we doen? Laat je dopen, zegt Petrus. Laat je dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dan zal de Heilige Geest in je hart komen wonen. Hij zal je blijdschap, vrede, liefde en geduld geven. Je mag een nieuw leven beginnen, samen met Jezus. Hij vergeeft alles. Hij wil herstel geven. Heel veel mensen zijn onder de indruk van Petrus' woorden. Ze willen ook bij Jezus horen. Op die dag worden er 3000 mensen gedoopt. Zij worden gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wat een blijdschap, wat een feest. Wat een grote oogst op het oogstfeest.

0: Lichtflitsagenda. Opwekking 2026, de Pinksterconferentie. Thema Ik Ben, van vrijdag 22 tot en met maandag 25 mei aanstaande. Het begint vrijdags om 19:30 s'avonds tot 21:30. Thema diep geraakt door het kruis, een samenkomst met Christian Tan, met medewerker van de opwekkingsband. Verder is er een uitgebreid programma met van alles en nog wat en de presentatie van de nieuwe opwekkingsliederen. Ik hou het kort vanwege de tijd. Zaterdag 5 juni, de EO Jongerendag, Fearless Generation in Rotterdam Ahoy. Op vrijdagavond is er een reunie en nu weet ik wat het is. Het wordt een concert, die reunie. Ik heb verder geen invulling van. Joram Kaats zal trouwens presentatie verzorgen van de EO Jongerendag. En in de volgende uitzending kan ik waarschijnlijk wel wat meer vertellen. Feest van de Geest in de regio, dat is een beeldende kunst en monumentale kerkarchitectuur Overijssel en Zuidwest-Drenthe. Thema elkaar verstaan. Er zijn 3 dagen nog geweest. 23, 24 en 25 mei nog te gaan. Diverse protestantse kerken open van 1 uur 's middags tot 5 uur 's middags. Eigentijdse kunst tijdens Hemelvaart en Pinksteren. En diverse plaatsen dus in deze regio. Diever, Dwingelo, Giethoorn, Havelte, Nijenveen, Sint-Jansklooster, Uffelte, Meppel, Steenwijk, Vledder, Wapseveen en Blok Zijl. De Alpha-cursus, waar Marijke Bos het straks al even over had. Kijk op alphasteenwijk@gmail.com. alphasteenwijk@gmail.com. De coördinator is Jacob Bos, telefoon 06-427-57229. 06-427-57229. Nou, er is nog niet duidelijk of er in het najaar een Alpha-cursus in Steenwijkerland komt. Westellingwerf is ook nog niet duidelijk, zijn ze trouwens wel eens geweest. Maar Oosttellingwerf, Oosterwolde, begint er in september 1 in de Levensbron al daar. En dan gaan we weer terug naar de muziek. En dan gaan we luisteren naar Jesse Dixon. Hij stond in de jaren 70 in de Meente. Toen trad hij op voor Youth for Christ jongeren. We gaan nu luisteren naar Jesus is the Answer.
1: We got an old song we'd like to share with you. It goes like this.

0: De Heilige Geest helpt je om te vergeven. Hij geeft je volheid van leven.
1: Deze lichtflitserszending werd technisch verzorgd door Henk Kok en Renier Simons. Samenstelling en presentatie door ondergetekende Bert Kuiper. En Marijke Bos wordt nog bedankt voor haar bijdrage voor deze Pinksteruitzending. Misschien komt ze later ooit nog eens een keer weer terug in een uitzending. Marijke Bos is actief in de Koning en voor de Alpha-cursus. En daar heb ik al wat informatie over verteld. Events for Christ, de gevende contactgegevens. www.eventsforchrist.nl/agenda. www.eventsforchrist.nl/agenda of telefoon 0297 237172. Dat is 0297 237172. Opwekking, de Pinksterconferentie 2026 is trouwens op een bekend festivalterrein vlak bij een bekend pretpark bij Biddinghuizen, voor alle duidelijkheid. En dan zeg ik je, dan wil ik je graag prettige Pinksterdagen toewensen namens het team. En we gaan eruit met Elvis Presley, Precious Lord, Take My Hand.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš ageert al jaren tegen vermeende partijdigheid van de Tsjechische omroep. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Het stel had geen hond bij zich. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om genoeg afstand te houden en honden aan te lijnen. De 9e etappe in de Giro is gewonnen door de Deen Jonas Vingegaard. De wielrenner kwam alleen over de streep. De Nederlander Tijmen Arendsman finisht als vierde op een halve minuut achter Vingegaard. De roze leiderstrui is nog altijd in handen van de Portugees Afonso Eulalio. Arendsman klom naar de zesde plaats in het algemeen klassement. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt de situatie onaanvaardbaar te vinden. Het weer in het westen droog en de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Sportgids. RTV Slos. Met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt, tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1-verlies van FC Twente bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijk spel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt de situatie onaanvaardbaar. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

dank je begrip. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: willen. En de jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Ja, sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, begin. Ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
0: Wij zijn het
1: vak.

0: muziek. Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: RTV Slos met het nieuws.
1: Martijn van Beek met het NOS Journaal. In België zijn drie artiesten mishandeld omdat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten, de drag queen Diva Byroot, zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride veroordeelt de daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne van deze week. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Nederland doet volgend jaar niet mee aan het WK handbal. Het mannenteam verloor in de play-offs 2 keer van Griekenland en is daardoor uitgeschakeld. Bij de vorige 2 WK's deed Nederland wel mee. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor wat zon. En dan wordt het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Uh-huh. I guess you're gonna be all right too.
1: 105.4 FM.
2: Hey jongens, heb je het al gehoord? Nee. Bij André van Duin staan 35 koeien in zijn tuin.
3: Koeien in zijn tuin? Wat een show is dit.
4: Ja, ik heb al.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen, vindt de commissie. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. In Duitsland zijn meerdere bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Eén bom lag in de stad Pforzheim bij Stuttgart. Ongeveer 30.000 mensen werden daar uit voorzorg geëvacueerd. In de buurt van Trier werden 7 bommen onschadelijk gemaakt. Daar moesten 200 mensen hun huis uit. Het weer vannacht in het westen zo goed als droog. In het oosten regen bij 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor ook wat zon. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Slos. 105.4 FM.
1: Zij dronk Ranja met een rietje.

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

Yippee!

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek.
1: De lekkerste muziek
0: vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met de schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren grazen. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen, maar het stel had geen hond bij zich. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om voldoende afstand te houden en honden aan te lijnen. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Het weer. Vannacht is het meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidoosten. Tussendoor is er wat zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Zit van der Linde met het NOS Journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Opnieuw is er een onbekende drone neergestort in Litouwen. Het gaat vermoedelijk om een Oekraïens exemplaar dat onderweg was naar Rusland. De drone kwam neer in een veld in het noordoosten van Litouwen. In de Baltische Staten komen vaker Oekraïense gevechtsdrones neer. De premier van buurland Letland diende deze week haar ontslag in na een politieke rel over de drones en de veiligheid voor de bevolking. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens de Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet. Op 105.4 FM.

0: is de Nederlandse Muziekkoepel. Een uur lang de nieuwste Nederlandstalige hits bij RTV Slos.
1: Het is net. Het is net alsof hij dood is. Sinds hij voor het laatst mijn hand optilde. Alsof hij nooit meer zeggen kan. Alles wat ik nog zeggen wilde.

En mijn lief, wat was ik bang. Om alles te verliezen wat hij had. En alleen te moeten staan.

liegen, maar dat deed hij toch, want ik was zijn geheim. Alsjeblieft, hou van hem, hou van hoe die is en hoe die zijn kan.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA